play that shit, fool.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

feel it.

Dance till the morning.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.
3: My definition of house music is what comes from the soul.
4: Not everyone understands house music.
5: This is for all the DJs that unite. To all the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: You're listening to Track Source Live, the voice of the enemy.

0: Jouw nummer 1 in de Brainport.
1: Glow FM.

Live. Grow FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
3: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
1: Waar moet ik dan naartoe?
0: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
1: Hoe maak ik een afspraak?
0: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
1: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
0: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
2: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 8 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laatkenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
13: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
12: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
5: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. En vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadioneigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar DS Automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
11: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
12: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
13: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veersalsveen.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal-rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. En later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
12: Waar moet ik dan naartoe?
11: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
12: Hoe maak ik een afspraak?
11: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
12: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
11: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
3: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden. En ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 11 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
8: Waar moet ik dan naartoe?
7: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
8: Hoe maak ik een afspraak?
7: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
8: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
7: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: heeft u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. De brand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen, raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen, omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A2 bij knooppunt Delft veroorzaken alweer file richting Utrecht. Vanaf Kerkdriel is de vertraging 1 kwartier.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
10: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint, brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
14: Een hele goede middag. Het is 6:06. Hoogtijd voor de zondagmiddagshow. Met nu Bruno Mars, All My Soul.

Blauw FM, de zondagmiddag. 20 september 2026 met Diogo en Yi. Hadden ze beter kunnen noemen, toch? Ja.

0: FM. Tom van der Zanden.
1: Er wordt vaker woe gezegd in heel de plaat dan Yi. Diogal en Yi worden hier op Glow FM. Het is de heerlijke zondagmiddag, editie 158 van de zondagmiddag. Mijn naam is Tom van der Zanden en vandaag is het ook gewoon weer een dag om toch wel binnen te blijven. Ik was in de regen in ieder geval met de auto hier naartoe gereden. Ondertussen zie ik geen regeldruppels meer naar buiten komen. Dus misschien moet je dan toch wel heel even kijken of het buiten nog kan. Maar neem in ieder geval een jas mee, want anders is het ijs en ijskoud. En dat zou ik ook niet prettig vinden als je gewoon verkouden wordt natuurlijk. Want ja, morgen is het gewoon weer de volgende werkdag die je door moet gaan nemen. Ja, bij mij het gaat een beetje beter. Je hebt misschien wel vast wel meegekregen dat ik in een burn-out zit. En dat ik de afgelopen maanden uiteindelijk een beetje rust heb moeten nemen. Langzamerhand starten we weer op, ook bij Glow FM. En het gaat al wel wat beter. Het enige probleem wat ik nu heb is, ik kan niet meer eten. Zo. Nou, zoals je het hoort. Nee, ja, eten gaat niet heel erg goed. En daar probeer ik al alles tegen te doen. Maar ik krijg gewoon helemaal niks binnen. Dus ik val ook heel erg voor af. Dat is dan wel weer een voordeel ervan. Maar ja, of het nou de beste manier is om af te vallen, dat weet ik niet.

zondagmiddag, Glow FM, Kriskos Amsterdam. Oh my, oh my. En de volgende nog Laura met Painkiller en Cat's Eye Animal. Glow FM, de zondagmiddag, met nu Laureen en Is It Love.

Symphony op Glow FM. Hoog tijd voor het weer. Het is vandaag bewolkt met wat neerslag hier en daar in Eindhoven. Temperaturen tot 19 graden. Vannacht is bewolkt en koelt het af naar ongeveer een graad of 10. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staat 1 file en een aantal flitsers. De A2 Maastricht-Eindhoven, knooppunt Ledenheide en knooppunt Waterdorp. 4 minuten vertraging. Dan de flitsers, de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oller. Het met de paal 202,1. De A67 Venlo-Eindhoven tussen afgelopen zomer en knooppunt Ledenheide. Staat ook een file trouwens. Excuses, 4 minuten vertraging. En dan daar nog uiteindelijk een flitser erbij. Belgische grens Eindhoven bij de Belgische grens. Het met de paal 6,0. Nou, ik hoop niet dat je in de file staat. Anders, lekker genieten van muziek. Nu Choosing Texas.

0: love your pom pom girl.
1: Ja, nieuws uit Sesamstraat. Paul Hanen die stopt namelijk na meer ruim dan 50 jaar met het nagesynchroniseren van de stem van Bert. Je weet wel, Bert en Ernie. Ja, dit noemt hij naar aanleiding van het stoppen van het overlijden van collega Wim Schippers afgelopen juni. Ja, hij zegt heel simpel: er komt na 50 jaar een nieuwe Ernie. En dat is mijn Ernie niet meer. En daarom wil ik kans geven aan nieuwe mensen. Er komt een nieuwe generatie Bert en Ernie. En ook Grover, die zal veranderen. Ja, hij zal uiteindelijk wel betrokken worden met wie de nieuwe stem gaat worden. Daar gaat hij wel bij helpen. Maar hij stopt er dus mee met de stem van Ernie en Bert. Ja, dat is toch niet niks, want Schippers die overleed op juni op 83-jarige leeftijd. Hij was sinds het begin van de uitzending van Sesamstraat in Nederland te horen als Ernie. Ja, begin dit jaar werd dus hij en Hanen herenigd als Bert en Ernie toen zij samen Sesamstraat afleveringen voor Netflix inspraken. En nu stopt hij daarmee. Nu zegt hij uiteindelijk: de nieuwe generatie mag het gaan doen. En dus binnenkort zullen we een nieuwe Bert en Ernie te horen krijgen op Sesamstraat.

4 voor half 12, wil ik zeggen. Nee, 4 voor 1 is het alweer. Glow FM, Avicii en Ello Black, Wake Me Up. En daarvoor nog Martin Garrix en Smile. Ben nu busy en aan.

0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
3: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 1 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Verder een korte file op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt de Hoogter zijn kleine 10 minuten in de file. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop een kwartier extra reistijd door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht.
8: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
0: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
13: Tom van der Zanden.
14: Nog steeds een goedemiddag, zondagmiddag Glow FM. Zometeen Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Nu eerst Ariana Grande.

David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight op Glow FM. Ja, ik maak me toch een beetje zorgen om AI-bedrijven en AI-modellen. Laatst hadden we natuurlijk al het hek doorgekregen van OpenAI met Hugging Face. Waar eigenlijk heel erg veel kleine botjes die werden getest door OpenAI uiteindelijk uit hun soort van lokaaltje braken en daardoor met elkaar gingen werken om ervoor te zorgen dat ze hun puzzels konden oplossen. En zo kwamen ze uiteindelijk bij Hugging Face terecht om eigenlijk te gaan kijken hoe ze beoordeeld werden. Ja, vandaag kwam er vooruit dat ook bij Google er iets is gebeurd. 3 bedrijven zijn in totaal gehackt door een AI-model van Google, Gemini, die tijdens een test zelfstandig het internet opgegaan is en vervolgens dus autonoom die bedrijven heeft gehackt. Ja, daar liep het een beetje anders. OpenAI had totaal geen internet gegeven aan die modelletjes die in een klaslokaal zaten. En kon wel dan via een prikbord uiteindelijk met elkaar communiceren. Ja, de AI-bots die werden getest door Google, die hadden per ongeluk wel internet. Ja, die zijn daar gewoon op het internet gegaan en daarna 3 websites gehackt. Ja, Google zegt dat ze niet eerder over het incident hebben gecommuniceerd, omdat de hacks geen schade hebben toegebracht aan de bedrijven, maar dat de bedrijven zelf die gehackt waren wel op de hoogte gebracht waren. Ja, ik vind het toch wel ernstig dat zo'n grote bedrijven, waar AI nu heel erg belangrijk in is, het eigenlijk achterhoudt dat die testen verkeerd zijn gegaan. En nu dat uiteindelijk OpenAI van Anthropic het heeft uitgegeven, dat ze nu opeens wel zeggen, ja sorry, maar onze AI is ook uitgebroken. Daar moeten we toch eigenlijk gewoon een beetje opener op zijn. Transparanter zou ik zeggen. Want dit kan zo niet langer.

0: Welkom op Glow FM.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, alleen het weekend is wat minder goed gestart voor jongere tieners. Die kunnen binnenkort niet meer zo makkelijk op social media. Als het tenminste aan de Europese Commissie ligt. Ja, die presenteerde woensdag een wetsvoorstel om toegang tot alle apps te verbieden. Tot 13 jaar. Ja, tot 13 jaar mag je dan niet meer op social media. Denk aan Instagram, TikTok of Snapchat. En vanaf 13 tot 15 jaar mag je er wel op. Alleen met een beetje soort van toezicht van je ouders. En maximaal 1 uur. Ja, die regels die zijn er nu opgekomen. Ze gaan heten de Kids Act. En ja, het is een beetje interessant. Want aan de ene kant weten we natuurlijk wel regels, zeker bij kabinetten, maar ook de Europese Commissie. Het duurt altijd lang, maar dit willen ze toch wel best wel snel door gaan voeren. Nederland is er niet helemaal mee eens. Die zal een minimumleeftijd van 15 jaar willen accepteren. 13 vinden ze er dan nog toch nog uiteindelijk te jong. Maar goed, 15 jaar. Ja, al die jongetjes die nu uiteindelijk ergens in de middelbare, of tenminste basisschool zitten en middelbare school zitten, die dus nu uiteindelijk bij zichzelf denken, ik heb toch wel Instagram of ik ga lekker TikTok kijken. Ja, die hebben dus zometeen een probleem. En die moeten dan dus maar gewoon buiten gaan spelen. Geen Instagram, geen TikTok. Gewoon lekker genieten van de wereld. Het is Glow FM, met u Somber. And my body isn't ready.

Oh, ja. Blauw FM trouwens is een hele goede middag. De zondagmiddag op Blauw FM. Ik probeer nu een route te sturen naar mijn auto. En mijn auto vertikt het gewoon, hè? Jongen. Goed, het is een heerlijke zondagmiddag. Hoogtijd voor het weer. Even kijken, het is bewolkt, was goed als droog in Eindhoven. Vannacht komt het af naar een graad of 10. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 14 graden morgenmiddag. Ja, dan even kijken naar de weg. Ondertussen staat mijn auto er nog niet op, want ik heb ook nog geen navigatie. Maar wel even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de totaal 2 files en ook nog wel wat flitsers. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Ledenheide en knooppunt Batadorp. 5 minuten vertraging. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 25 minuten vertraging. Komt toch stilstaand verkeer. Een lichte rijstrook is dicht door een ongeluk. Dan de flitsers, de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Nederweert en Kelpen-Oller. Met de wetterpaal 202,1. Dan de A67, Belgische grens Eindhoven tussen Hapert en Eersel. Hectometerpaal 6,5. En de laatste, Eindhoven, Belgische grens tussen knooppunt De Hocht en Valkenswaard. Hectometerpaal 18,1. Lekker doorgaan met Glow FM. Nu Olivia Rodrigo en Stoek.

0: Ja, ik moet toch eerlijk zijn. Een van mijn favoriete artiesten in Nederland, Roxy Dekker en Bear Minimum op Glow FM. Een hele goede middag, zondagmiddag 20 september 2026. En elke zondag kijk ik eventjes samen met mijn favoriete artiest, maar ook wel voetbalkenner, hoe het nu allemaal is met PSV. Normaal gesproken doe ik dat aan de telefoon. Maar ik dacht bij mezelf, dat kan ook een keer anders. Erik Varoon, hele goede middag.
1: Ja, noem je mij nou een artiest?
0: Nee, jij bent geen artiest.
1: Nee, zei favoriete artiest.
0: Zeg dat?
1: Ja, luister maar terug een keer.
0: Oh! Oh, ik moet naar huis toe.
1: Ja, je moet naar huis. Nog 20 minuten, dan mag je.
0: Nog 20 minuten. En dan is het zover PSV live. En daarom ben je ook in de studio. Dus dat is wel prettiger.
1: Ja.
0: Hoe zit het met PSV? Dat is eigenlijk mijn standaardvraag.
1: Ja, hoe zit het met PSV? Het is alweer de 7e speeldag van de 34. En vanmiddag 2:30 in Enschede staat een belangrijk potje op het... op de kaart.
0: Mm-hmm.
1: FC Twente tegen PSV.
0: Ja.
1: Met de wetenschap dat Ajax gisteren een puntje heeft laten liggen.
0: Mm-hmm.
1: Feyenoord op dit moment staat ook net 4-0. Nu staat het inmiddels 5-0.
0: Ja, dat is ondertussen ook zo.
1: Feyenoord is echt goed bezig. Maar goed, Ajax heeft in ieder geval weer een puntje laten liggen gisteren. Dus ja, we staan aan kop. Ja. Op hetzelfde tijdstip dan wordt AZ Telstar gevoetbald. Nou ja, goed, als ik daarop zou moeten inzetten, dan gaat AZ dat winnen. Dus ja, als PSV vanmiddag gewoon wint in Twente, nou ja, zo gewoon is dat niet. Want Twente doet het helemaal niet slecht. Zij staan ook in de top 5 van de Eredivisie. 6 wedstrijden gespeeld, 4 gewonnen, 1 gelijk.
0: Ja.
1: Dat gaat wel iets worden, denk ik.
0: Die staan gelijk als PSV. Alleen de doelsaldo is hoger, toch?
1: Eens even kijken. FC Twente heeft volgens mij... Nee, die hebben 1 wedstrijd verloren.
0: Dus 1 wedstrijd verloren?
1: Ja, en okay. PSV heeft niet verloren. Die hebben er 5 gewonnen en 1 gelijk. Dus ja, daar zit het puntenverschil van 3 in.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, als Twente wint... Nou goed, daar gaan we niet van uit. Je spreekt die met de rasoptimist, as you know. Ik denk toch wel dat PSV de 3 punten mee naar huis gaat nemen.
0: Ja.
1: Maar makkelijk gaat het niet worden. Dus ik verwacht een hele leuke, open, spannende wedstrijd.
0: Ik vond het wel interessant, want een aantal dagen geleden kreeg ik op mijn telefoon en kreeg ik opeens de melding PSV FC Utrecht 0-4. Toen zei ik bij mezelf, zijn ze aan het spelen? Maar wat bleek nou? Dat waren de PSV-vrouwen.
1: Ja.
0: Die hebben dik verloren van hun.
1: Ja.
0: Dus ja, ik hoop niet dat hetzelfde gaat gebeuren.
1: Nee, dat gaat nu... Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar dat was Utrecht, hè. Nu gaan ze tegen Twente. Dus,
0: sorry. Of Twente. Ik hou ze altijd door elkaar, hè. Ik haal Twente en Utrecht altijd door elkaar. Ik moet naar huis toe. Ik heb zo meteen een feestje. Ik denk dat ik daar echt gewoon heel erg gek... uiteindelijk allemaal gekke dingen vertel.
1: Ja.
0: Dat mensen niet meer weten waar ik aan het over hebben. En nou ja, goed. Dat is... Glow FM, zometeen dus PSV Live met Erik Varoon. Wie staat er eigenlijk in het stadion?
1: Yannick Eeling.
0: Yannick Eeling.
1: En die zit al klaar.
0: Nou, die zit al klaar. Helemaal goed. Dan ga je die zometeen horen. Eerst nog muziek van mij. Dit is Another en 45 Ultra. En Talk to You.

0: op Glow FM.
1: De Glow 30.
0: Elke zaterdag dan is er weer een nieuwe Glow 30. Gepresenteerd door Raymond Woutersen. De 30 platen die momenteel gewoon het allerbeste zijn. Die draaien we dan gewoon allemaal achter elkaar totdat we op nummer 1 uitkomen. Ja, en ik wil je toch altijd even terugblikken naar de top 30 van deze week. Eigenlijk gewoon even kijken welke op nummer 1 staat. En ja, ondertussen kunnen we er gewoon echt niet meer gewoon omheen. Hij blijft gewoon op dezelfde punt staan. 8 weken achter elkaar. Ja, niet normaal. Ik vraag me eigenlijk af, hebben we ooit nog wel een Glow 30 zonder deze nummer 1? Ik weet het niet, maar ik vind het ook geen groot probleem. De Glow 30 nummer 1 van deze week op 8 weken op rij. Shakira en Burna Boy met Die Die.

Hugo en Jamaican op Glow FM. Lekker afsluiten met de bankzitters. Ik zie jullie volgende week weer, zometeen PSV Live.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
1: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook 2 agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Doelman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 10 minuten. Ook op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Knooppunt de Hocht 35 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is de rechterrijstrook dicht bij Geldrop en dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Verder file op de N272 Boksmeer richting Beekendonk bij Sint-Antonis. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En op de N602 Sint-Antonis richting Meel bij Wanrooi ook ongeveer 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Design dat je raakt. Comfort dat je voelt. Rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
12: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
14: PSV Live.
15: Check, over een half uurtje gaat het balletje rollen in Enschede. Maar Enschede, dat is miles away, daarom hier eerst Offenbach. Goedemiddag.

0: million miles away. De eerste, ik moet even wat doen hier. Deze moet ik even instarten en dan komt het allemaal goed. Ja, dit is de tune die je wilt horen bij PSV Live. Ik was even niet aan het opletten. Dat gebeurt de beste wel eens. Welkom zowel de luisteraars van Studio 040 als die van Glow FM. Je luistert naar PSV Live op beide zenders. Over een half uurtje gaat het, een dikke 20 minuten gaat de bal rollen in Twente. Wij gaan er verslag van doen en we gaan voor een eerste sfeerimpressie gaan we maar meteen even schakelen naar onze verslaggever ter plekke. En voor vanmiddag is dat Yannick Eeling. Yannick, hoe is de sfeer daar in het Twentse?
1: Nou, eigenlijk wel goed. Goedemiddag vanuit een zonovergoten Grolsvesten. En het voelt altijd een beetje als een Europese uitwedstrijd. Ook omdat het, nou ja, Duitsland-West, extreem West is dit. Enschede, aardig end rijden. En ook omdat het altijd wel, ja, een topaffiche is. Een wedstrijd die PSV niet zo makkelijk wint. Er is zeg maar een top 5 in de Eredivisie. Waarvan Ajax gisteravond al heeft gespeeld. Punten heeft laten liggen. Dat vinden ze hier in Twente ook leuk. Ze hebben net gekeken naar de wedstrijd van Feyenoord. Net als de PSV-supporters. En weten dat Feyenoord daar met grote cijfers van Utrecht heeft gewonnen. Dus is het aan zowel Twente als aan PSV om zelf de zaakjes op orde te brengen. En ja, de resterende nummer 5 uit die top 5 is AZ. En die ploeg gaat ook om 2:30 spelen thuis tegen Telstar. Kortom, er staat veel op het spel de komende uren. En als PSV de koppositie wil behouden in de Eredivisie, dan moet het winnen. En zoals gezegd, dat is niet altijd eenvoudig gebleken hier in Enschede. Al hebben we vorig seizoen bijvoorbeeld een tamelijk eenvoudig

elf die wel gaan starten, ga ik zo meteen met je doornemen. En datzelfde geldt dan voor de elf bij FC Twente. Een geduchte tegenstander. En die wedstrijd gaat om 2:30 van start onder leiding van Serdar Gusebuyuk.

0: Dit is echt zo'n plaat waar je niet stil bij kan blijven zitten. En dat geldt ook voor ondergetekende. Je hoorde Womack en Womack en Teardrops. We gaan weer schakelen naar het stadion in Enschede, de Grolsvesten. Ik ben benieuwd of Yannick een Grols biertje in zijn hand heeft. En als dat zo is, schat ik dat het een 0.0 is. Want hij gaat de opstellingen met ons doornemen. Te beginnen met die van PSV.
1: Nee hoor, het was keurig koffie in de perskamer bij FC Twente. Dus ik gedraag me keurig. Misschien na afloop van een eventuele overwinning dat er wel een Grols biertje ingaat. Maar er moet ook nog teruggereden worden. Goed, de opstelling van PSV. Waar de belangrijkste vraag is van het vijftal Peppi, Til, Mijnans, Wanner, Fernandes. Welke drie gaan er daarvan spelen? Ik kom er zo meteen op terug. Maar dan kun je daar alvast een voorstelling van maken. Want de rest van de namen is eigenlijk al weken niet zo heel erg, staat niet zo heel erg ter discussie. Mate Kovar is natuurlijk de keeper bij PSV. Achterin vinden we aan de rechterkant Serginho Dest. Aan de linkerkant Braziliaans international Tobi Mauro Junior, de aanvoerder van PSV. Hij op de linksbackpositie. Het centrale duo is ook al een

aantal weken eigenlijk sinds de start van het seizoen hetzelfde. Armando Obispo en Lucharel Geertruida. Moet ik bijzeggen dat Geertruida zich er natuurlijk wel in heeft geknokt. En helemaal aan het begin van het seizoen stond daar Flamingo. Maar de afgelopen weken is dit het centrale duo bij PSV. Ook Kodai Sano is zeker van zijn plekje. Aan de linkerkant van de aanval is Ruben van Bommel het ook. Dan Ivan Perisic aan de rechterkant van de aanval. Ook hij zeker van zijn plek. En dan komen we bij de namen waar het toch een beetje Peters puzzeluur is elke week. Guus Til en Paul Wanner, zij staan samen op het middenveld. Dat betekent dat Noah Fernandes op de bank blijft zitten. En dat geldt ook voor de man die afgelopen week 3 doelpunten maakte bij PSV. Een loepzuivere hattrick, Sven Mijnans. Maar dat is voor Peter Bos geen reden om af te zien van zijn plannen. Hij stelt Ricardo Pepi gewoon op als spits bij PSV. Ook al kreeg hij in de afgelopen wedstrijd rust. En deed Sven Mijnans het samen met Guus Til in die voorhoede zo uitstekend. Nu is het dus gewoon Ricardo Pepi in de punt van de aanval. Die assistentie zal krijgen van Guus Til en misschien een beetje van Paul Wanner. Dat zijn de elf van PSV. Met op de bank overigens nog wel interessant het Deense supertalent Mikkel Bro Hans. Misschien gaan we hem nog wel minuten zien maken. Dat zou erg vroeg zijn overigens. Het is de eerste keer dat hij meereist met de eerste selectie van PSV. Misschien dat hij nog gaat invallen aan de kant van de ploeg van Peter Bos. Dan het elftal van FC Twente. Waar we vrij veel oud-PSV'ers in de selectie vinden overigens. Om te beginnen de 3 keepers bij FC Twente. Waarvan er eentje in staat. Lars Oenerstal. Hij keept bij FC Twente. Is natuurlijk een oud-PSV'er. De beide reservekeepers Joël Drommel en Remco Pasveer hebben ook in het rood-wit gespeeld. Of althans, vaak in het groen of in het oranje of in het roze of het andere keepers tenue dat zij aantrokken. Zij waren in ieder geval contractspeler bij PSV. En datzelfde geldt overigens voor Jordi Bahoua ook, die afgelopen zomer werd overgenomen van PSV. En het zou ook nog maar zo kunnen dat Vennegoor of Hesseling gaat invallen. Nou is dat inmiddels Lucas Vennegoor of Hesseling, de zoon van Jan. Hij zit op de bank bij FC Twente. Die opstelling dan maar. Oenerstal had ik al weggegeven. Staat onder de lat. De verdediging bestaat uit Bart van Rooij, Max Bruns en Robin Prupper die samen het centrale duo vormen. Dat betekent dat Ruud Nijstad, die afgelopen zomer nog in de belangstelling stond van PSV en die normaal gesproken centrale verdediger is, nu aan de linkerkant van de verdediging staat. Dat staat hij al een paar weken. Hij zegt ja, het is prima om me daar te ontwikkelen, maar eigenlijk ben ik gewoon een centrale man. Hij mag het gaan uitvechten met Ivan Perisic. Het middenveld van FC Twente. Ramiz Zerouki en Daouda Weidman staan daar als achterste pionnen. Dan vinden we daarvoor Younes Taha. Die de spits moet gaan assisteren aan de rechterkant van de aanval. Philip Thorvaldsen. Aan de linkerkant Sondre Oriasetter. En de spits bij FC Twente. Die kennen we. Die hebben we in de afgelopen jaren in een ander rood-wit shirt gezien. En nu speelt hij in het rood-wit van FC Twente. Wout Weghorst is de basisspits bij FC Twente. Bij PSV overigens geen Sam Lammers, die we natuurlijk hebben overgenomen afgelopen zomer van FC Twente. Hij is nog niet fit genoeg, maar verder staat die bank er eigenlijk prima bij PSV. En bij FC Twente geldt dat eigenlijk ook hoor, want Marco Piazza is ook een uitstekende speler die je nog zou kunnen inbrengen. Ik zag net een ontmoeting tussen hem en zijn landgenoot Ivan Perisic. Mooi moment was dat. Ook Thomas van der Belt is normaal gesproken een speler die je wel in de basisopstelling zou kunnen zetten. Kortom, ook bij FC Twente hebben ze behoorlijk wat te kiezen. En datzelfde geldt voor PSV. Alle ingrediënten voor een schitterend duel. Zon overgoten, ik zei het al. Er wordt nog even gesproeid ook op dit moment. Dus dat zorgt ervoor dat de bal zo lekker rond kan gaan. De fans die druppelen langzaam het stadion binnen. En dat is prettig. Ze gaan zo meteen kijken met ons en met jou naar de wedstrijd die om de koppositie van de Eredivisie gaat. FC Twente tegen PSV. En als PSV wint, dan behoudt het de nummer 1 positie in de Eredivisie. Let's go.

0: Chris Persuades. En dat is ook haar nieuwe album. En dit is meteen de titeltrack. En op een of andere manier, tijdens het beluisteren van deze track, moest ik denken aan Madonna. Ja, het is altijd lekker als je Madonna kan uitspreken. Maar goed. De toeschouwers waren net langzaam aan het binnendruppelen in de Goalsvesten. En misschien zijn alle stoeltjes nu bezet. Nou, degene die daar antwoord op kan geven, is onze verslaggever ter plaatse, Yannick. Yannick.
1: Nou, allemaal is een groot woord. Ook omdat sommige mensen nog even een versnapering aan het halen zijn. En in het geval van de mensen in Twente is dat vaak ook een alcoholische versnapering. Dus dat zit zo meteen wel goed bij de aftrap van dit duel. Over een minuut of zes gaan we van start. De laatste stoeltjes worden dan gevuld. En een groot deel van de fans gaat ze meteen plaatsnemen onder een enorm doek. En dan gaat zich hier een mooi tafereel afspelen, kan ik me zo voorstellen. Sfeeractie die in gang wordt gezet vanaf de linkerkant van de Grolsvesten. En dan is het aftellen richting de aftrap van dit duel. Ik zei het al, tussen de nummer 5 en de tot een uur geleden nummer 1 van de Eredivisie. Nu staat Feyenoord op de eerste plek. En dat komt door een 5-0 overwinning van Feyenoord tegen FC Utrecht. Zij staan op 17 punten. PSV op dit moment op 16. Dus bij een overwinning zou PSV er dan weer overheen gaan. AZ speelt ook zometeen om 14:30. Zou ook op 19 punten kunnen komen. PSV heeft dan het betere doelsaldo. Als je Feyenoord en PSV vergelijkt, heeft Feyenoord weer het betere doelsaldo. Dus bij een gelijkspelletje zou Feyenoord dan de koppositie blijven bekleden. We weten in ieder geval dat Ajax maximaal op de 4e plek blijft. Zij staan op 14 punten uit 7 duels. Twente op 13 uit 6. Dus bij een eventueel gelijkspel zou Twente op gelijke hoogte komen met Ajax. En bij een overwinning van Twente zou Twente er zelfs overheen gaan. Nou ja, laten we dat niet hopen. Laten we hopen dat PSV wel gewoon de overwinning naar zich toetrekt. Maar dat zou nog een verzachtende omstandigheid kunnen zijn in het restant van deze middag. De klok tikt richting 14:30. En dan gaan we zometeen van start met dat duel tussen Twente en PSV.

0: de beste. Dan hebben we het natuurlijk over ons PSV. Tina Turner hoorde je. We gaan zo meteen schakelen naar de Grolsvesten. Eerst nog wat huishoudelijke mededelingen. 9 oktober, dan is de eerstvolgende thuiswedstrijd van PSV. En jij kan daarbij zijn. Vandaag tijdens de rust en na de wedstrijd van de wedstrijd Twente-PSV gaan we 2 setjes van 2 kaarten weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Glow FM-app, even downloaden als je hem nog niet hebt. En dan stuur je een appje naar de studio met PSV, jouw naam. En wat dan misschien altijd wel leuk is, is de reden waarom je graag naar die wedstrijd toe zou willen. Dat is de wedstrijd PSV tegen Heerenveen. 9 oktober, 8 uur 's avonds op een vrijdagavond. En jij kan daarbij zijn, dus appen en dan ga ik je bellen. En de andere mededeling is dat, je hebt het natuurlijk al gehoord, Yannick zit alleen in het stadionverslag te doen. En dat betekent dat wij hem af en toe even wat rust moeten gunnen. Dat zegt de Arbo. Ik heb geen idee of de Arbo dat zegt, maar wij gunnen hem dat gewoon. Want dan moet hij even zijn stem sparen. Onverlet, jij gaat geen enkel doelpunt missen, want ik sta hier continu op meeluisteren. Mocht er tijdens het draaien van een plaat, want dat is het moment dat we Yannick zijn stem even rust geven, wordt gescoord, dan gaan we direct schakelen naar Twente. Nou, over schakelen naar Twente gesproken. Het is tijd om te beginnen aan de wedstrijd Twente tegen PSV. En Yannick Eeling die heeft vanaf nu het woord.
1: Alle 3 precies in Enschede. Van harte welkom vanuit de Grolsvesten, waar ze juist nog de tonen van het You'll Never Walk Alone te horen waren. Na de laatste keer dat PSV dat vlak voor een aftrap hoorde, won het uiteindelijk met 4-1 in Liverpool op Anfield. Laten we hopen dat het weer net zo inspirerend is voor PSV om die klanken van You'll Never Walk Alone te horen. Want dat is vaak het ingrediënt voor een succesvolle middag / avond. Het is Twente dat mag aftrappen met Ramiz Zerouki, die eventjes wacht op Guzebuyuk, die zometeen het seintje gaat geven dat alles in orde is en dat er afgetrapt mag worden in deze wedstrijd tussen FC Twente en PSV. Ik zie veel spelers van Twente op de middenlijn plaatsnemen om zometeen gelijk richting de helft van Martijn Kovar en van PSV te gaan. Dat gebeurt nu. Robin Prupper met de lange bal richting Wout Weghorst, die zich aan de rechterkant meldt, maar in de sandwich komt tussen Ruben van Bommel en Mauro Junior en daardoor niet bij de bal kan. Dan gaat de bal over de zijlijn en mag Mauro Junior als eerste ingooien bij PSV. Dat overigens speelt in de vruchtenhagel shirts. Die witte shirts met gele en roze accenten. En roze accenten zijn er ook bij Lars Oenestal, de man die in het doel staat bij FC Twente. Hij geeft de bal een hijs richting de voorwaartsen van Twente. Maar dan komt PSV daaruit met Mauro Junior en Obispo. Die uiteindelijk de bal even terugspeelt naar Mate Kovar. Het jagen is er van Weghorst. Dat zijn we van hem gewend. PSV speelt onder de eerste druk uit. Maar het vervolg is niet succesvol. Omdat Perisic probeert door te koppen op Guus Til en Ricardo Pepi. Maar dat mislukt. De bal klutst dan in de verdediging. Maar wordt met een lange bal weer heel snel bij PSV bezorgd. Is het Obispo die meegeeft aan Sano. Terwijl de stadionlampen hier aangaan. Ik zou niet weten waarom. Want het is zon overgoten. We kunnen alles prima zien. Maar nu misschien nog een beetje beter. Misschien is dat dan voor de televisiekijkers. Ik had er prima het oog op. En ik zag dat Lucharel Geertruiden de bal gaf aan Paul Wanner. Die speelt dan mee aan de rechterkant naar Obispo. Die eventjes als rechter centrale verdediger speelt op dit moment. Geertruiden dan naar Ruben van Bommel. Die voor de eerste keer echt in balbezit komt aan de linkerkant van het veld. Mauro drijft de bal een beetje op. Gaat naar binnen. Via Pepi de bal op de rand van de 16. Dan weer Ruben van Bommel. Die gaat de actie aan tegenover Van Rooij. Haalt de achterlijn. Geeft de bal voor. En dat is meteen gevaarlijk. Het is Oenerstal die de bal over zijn eigen kruising heen tikt om te voorkomen dat daar bij de tweede paal, nou, pak een beetje Perisic, Til, Pepi allemaal klaarstaan om in te koppen. Dat gebeurt dus niet. Het is de eerste corner van PSV van deze wedstrijd na 2 minuten spelen. En daar meldt zich dan Paul Wanner voor. Vanaf de linkerkant met het linkerbeen. Dat gaat dus een uitdraaiende corner worden. Maar Perisic wegloopt bij de eerste paal. En met name bij de tweede paal bezetting is bij PSV. Pepi staat bij Oenerstal. De bal komt kort. En Mauro Junior die dan met een rollertje uiteindelijk de bal in de handen schiet van Oenerstal. Het was een goede variant. Als Mauro deze bal kan drukken, staat het 1-0. Dat mislukt. En wat vervolgens ook mislukt is de uittrap van Oenerstal. Die gaat dramatisch over de zijlijn. En kan dus weer door PSV in het spel worden gebracht met een ingooi. Mauro heeft dat gedaan richting Sano. En nu is het Geertruiden die de bal meegeeft aan Guus Til. Guus Til die afgelopen weken ja, niet helemaal echt op schot was. Er waren ook mensen die zeiden, goh, moet Mijnans dan niet op zijn plek in de basis plaatsnemen? Mijnans die afgelopen week natuurlijk 3 keer scoorde tegen Sparta en zijn oude werkgever. Nu zien we dat Mijnans op de bank zit. Guus Til gewoon, Peppi assisteert en ook Paul Wanner gewoon in het elftal ten koste van Fernandes. Maar Guus Buurk fluit omdat Mauro Junior te ver doorloopt met de bal voordat hij de ingooi neemt. Moet een paar meter terug. Doet dat, gooit dan naar Obispo en dan Geertruida die makkelijk Weghorst voorbij dribbelt. Mauro aanspeelt, lange bal van de linksback richting Peppi die actief is in de openingsfase en goed ook in het combinatiespel is. Geeft mee aan Van Bommel. Dan Perisic op de punt van de 16, kap naar binnen. Wil dan met links voorgeven, dat mislukt. Maar Dest vangt op. PSV dus nog in balbezit. Halverwege de helft van Twente is het Guus Til die eventjes wikt en weegt en uiteindelijk de bal meegeeft aan Dest. Dan weer terug naar Til. Nog verder terug naar Sano. En dan begint het weer van vooraf aan bij PSV. Maar houdt het wel de druk op Twente. Dat massaal terugplooit. En helemaal rondom de eigen 16 staat. Weghorst jaagt nog wel een beetje op Obispo. Maar dat is eigenlijk de enige. Verder staan ze gegroepeerd. Dicht gemetseld hier in de Grolsvesten. En is het Geertruida die de bal meegeeft. Richting Obispo. Geertruida nog een keer richting Til. En dan is het balverlies voor PSV. Maar ja, heel snel weer terug veroverd door Guus Til. Zoals het technische hart van PSV onder leiding van Peter Bos dat graag ziet. Een 5 seconden, soms wel eens een 3 seconden regel genoemd. Nu speelt PSV uiteindelijk de bal over de zijlijn. Als Kovar Ruben van Bommel wil bereiken aan de linkerkant van het veld. Maar de bal over hem heen gaat. En dus bezit van Twente komt. Maar ook dat is weer een korte fase van balbezit. Twente geeft de bal steeds heel snel aan PSV. En PSV moet daar eigenlijk snel van gaan profiteren. We hebben een kansje gezien uit die corner. Die corner die ook werd voorafgegaan door een kans. Een voorzet van Ruben van Bommel. Die uiteindelijk goed werd verwerkt door Lars Oenerstal. En die kans met name van Mauro Junior. Die een corner op de rand van de 16 aangespeeld kreeg. In een variant. En uiteindelijk met het linkerbeen niet voldoende kon drukken. Om het Oenerstal echt moeilijk te maken. Mauro Junior weer in balbezit. Gaat dus zich melden bij de ploeg van Carlo Ancelotti. De ploeg van Brazilië. En dat is een enorme eer voor hem en een enorme eer voor PSV. Aan de andere kant ook een international. Sergio Dest die krijgt nu de bal. Geeft hem mee aan Guus Til die geen international meer is. Wel meeging naar het WK. Waaronder de nieuwe bondscoach Xavi voorlopig niet in de plannen voorkomt. Geertruida is wel een international. Geeft mee aan Mauro Junior. Zo omsingelt PSV Twente weer. Maar is het nog zoeken naar een gaatje ook. Omdat Twente de linies kort op elkaar houdt. Sano, bal weer naar Mauro gespeeld. PSV puzzelt. Een PSV kijkt waar dan de ruimte ligt in de defensie van Twente. Er is een loopactie van Perisic die hem graag over de verdediging heen had willen zien. Geertruida wilde die bal uiteindelijk niet geven. Deed dat in ieder geval niet. Nam niet dat risico. Nu Sano weer. Sano, as van het veld. Afgeven op Geertruida. Geertruida ook in de as van het veld. Maar dan moet die bal een keer richting de rand van de 16. Maar daar wordt PSV eigenlijk heel goed opgejaagd en heel goed onder druk gezet. Dus is het met name rondspelen aan de achterkant van het middenveld en een beetje in de defensie. Dest, probeert de bal vrij te maken. Dat lukt half. Uiteindelijk Wanner die de bal naar de zijkant kan spelen naar Guus Til. Zit hier dan iets in voor PSV? In ieder geval een loopactie van Perisic. Perisic die de bal wel meekrijgt. Sano helpt hem. Geeft de bal terug aan Geertruida. Maar dan staat Twente weer gegroepeerd. En is het dus weer moeilijk voor PSV om er tussendoor te voetballen. Obispo naar Mauro gespeeld. Mauro die de bal even controleert. Dan Geertruida weer aangespeeld. Nou, zo is het weer een lange fase van balbezit. Is dit een matige paas van Sano op Geertruida? Daar zit Taha. Half tussen. En uiteindelijk helemaal. Balbezit dus weer voor Twente. PSV dat er als een havik opgaat. Met uiteindelijk Kodai Sano die een ingooi weggeeft. Maar dat was eigenlijk wel prima. Ricardo Pepi blijft vervolgens zitten. In de middencirkel. Dat is alweer heel snel. Na een kleine 7 minuten spelen. Is er iets met hem gebeurd? Heeft hij ergens last van? Heeft hij zich verstapt? Hij speelt dus en niet Sven Mijnans. Die misschien ook wel in aanmerking kwam voor een basisplek. Maar wordt nu overeind geholpen en er komt assistentie voor Ricardo Pepi. We gaan even kijken hoe het met de Amerikaanse spits van PSV is. Hij gaat er toch weer bij zitten. Dat is vaak geen goed teken. Laten we hopen dat de schade meevalt bij Ricardo Pepi. Als hij gewisseld wordt, denk ik dat ik de naam van zijn vervanger al wel weet. Maar laten we hopen dat hij nog even door kan spelen. PSV Twente na 7,5 minuut in Enschede 0-0.

0: Softcell, een tijdje geleden. Tainted Love. Ricardo Peppi die ging in de middencirkel zitten. En ja, de vraag doemt dan op, is Peppi gewisseld? Degene die de antwoord op heeft is Yannick. Yannick?
1: Ja, absoluut. Ricardo Peppi kon niet verder. Dan gaat later wel uitwijzen hoe erg de schade bij de Amerikaanse spits is. En de vervanger, ja, dat kom ik zo wel op. Nu Taha aan de rechterkant er voorbij bij Twente. Maar deze voorzet is waardeloos. Met een hoofdletter W. Ruud Nijstad stond bij de tweede paal. Maar de bal gaat zo'n beetje richting Duitsland. En dus is deze ingooi voor PSV. Sven Meijndans, dat wilde ik vertellen. Die is ingevallen voor Ricardo Peppi. En hij gaat dus samen met Guus Til de aanval van PSV bevolken. De een wat meer in de diepte. De ander wat meer in de bal. En zo zullen ze elkaar gaan afwisselen. En op het moment dat Ricardo Peppi van het veld ging, ja, speelde PSV toch een grote minuut, een dikke minuut, met 10 man tegenover die 11 van Twente. En dat is in de Grolsvesten. Je hoort hoe sfeervol het hier is. Ja, toch niet makkelijk. Ik was opgelucht en blij dat PSV die fase in ieder geval overleefde. Maar sinds die blessure van Ricardo Peppi is het eigenlijk wel vooral Twente dat op de helft van PSV voetbalt. We zijn 11,5 minuut onderweg. Toen we het stadion verlieten bij 7,5 minuut was PSV echt wel de bovenliggende partij. Raakte Twente veel de bal kwijt. En waren er ook wat speldeprikjes van PSV. Maar nu is het vooral oppassen op ja, de Twentse storm. Het waait hier overigens behoorlijk hard. En dat kan van invloed zijn op een vrije trap als deze. Taha, die lepelt hem bij de tweede paal. Ja, vakkundig teruggekopt door Perisic in de handen van Matej Kovar. Met alle rust en alle ruimte gedaan. En dus is het Kovar die de bal rolt naar Sano. Dan krijgt de keeper van PSV de bal weer terug. Is Obispo even de centrale verdediger die onder druk wordt gezet. Ja, dat doet hij uitstekend. Het is altijd even billen knijpen als een centrale verdediger met twee mannen in zijn nek komt te staan. Maar Armando Obispo doet dat vakkundig. Daarna wel hoofdschuddend richting Kovar. Zo van, ja, waarom speel je me überhaupt aan met twee mannen in mijn nek? Het liep goed af, maar de communicatie onderling kan dus nog wel wat beter. Van Bommel, die een duw krijgt van Max Bruns. Dan gaat de bal terug naar Lars Oenerstal, de doelman van Twente. Die vervolgens de bal inspeelt. Is het doorjagen van PSV, met name van Meijndans, richting de keeper van Twente. Weghorst probeert te verlengen, maar doet dat in de voeten van Mauro Junior. En dat is toch echt een PSV'er, niet zomaar één, de aanvoerder. Die probeert dan de bal lang te spelen richting Guus Til. In tweede instantie komt PSV weer in balbezit, wilde ik zeggen. Maar Sergio Dest is hier echt te lichtzinnig. En nu is het 5 van Twente, die een uitbraak hebben tegenover 3 van PSV. Kan deze bal teruggelegd worden of voorgelegd worden. Kovar, oh, goede redding hoor. Om te voorkomen dat Twente hier de trekker overhaalt en op 1-0 komt. Goede redding van de keeper van PSV. Op die voorzet vanaf de linkerkant. Even weer een moment van onachtzaamheid bij Sergio Dest. Zoals we dat bijvoorbeeld ook in de Champions League zagen. Dat hij een paar keer de kaas van het brood liet eten. Nu ook weer over zijn kant een voorzet. Weghorst die de bal kan aannemen. Nee, dat gebeurt niet. En dan Twente met wel de kans en de goal. Ja, Taha die uiteindelijk in derde instantie wel de kans krijgt om te schieten. En Younes Taha die dan de openingstreffer van dit duel maakt. Het is bijna synoniem voor PSV. Hè? Een tegengoal krijgen in de beginfase. En dat overkomt PSV zo'n beetje elke wedstrijd. En nu dus ook in Enschede waar Younes Taha de thuisploeg op 1-0 zet. PSV snakte naar adem, blokte een paar schoten. En na twee keer was het de derde keer driemaal scheepsrecht voor Younes Taha. En zo staat dan de voorsprong voor Twente op het scorebord. 1-0 voor de thuisploeg. Een doelpunt van Younes Taha.

0: Fleming, Zoë Tauran en Ronnie Flex hoor je. Alles op gevoel. Nou, ik hoop niet dat ons PSV alles op gevoel doet. Dat er wel degelijk een plan onder zit. Ze staan namelijk ook met 1-0 achter. Ze begonnen de wedstrijd heel goed. Hoe hebben ze dat opgepakt na de 1-0, Yannick?
1: Nou, eigenlijk is het niet gigantisch veel meer richting de helft van FC Twente gegaan. Het is met name Twente dat sinds de 1-0 van Younes Taha de wedstrijd toch wel een beetje controleert. Nou is het nog niet zo lang geleden dat het doelpunt viel, hoor. Dus het is ook niet zo gek dat PSV niet de ene na de andere kans heeft gekregen sindsdien. Maar ja, met name de wissel van Ricardo Pepi, die met iets van pijn richting de kant is gegaan en vervangen is door Sven Meinans. Dat blijkt toch een streep door de rekening te zijn geweest bij PSV. Wellicht dat PSV zichzelf hervindt met Meinans en Til aan de voorkant van de aanval. Nou, vooralsnog is het met name Twente dat het dus probeert. Nu een overtreding, tenminste dat vindt het Twente-publiek van Obispo op Weghorst. Er mag doorgespeeld worden. En dan speelt Sano de bal over de zijlijn. Ik heb hem nog geen briljante acties zien maken. Datzelfde geldt voor Ruben van Bommel. De mannen die toch vaak het verschil kunnen maken bij PSV. Nu is Mauro die even moet opletten. Want Filip Thorvaldsen, de rechtsbuiten van FC Twente, gaat er in één keer aan zijn verkeerde kant langs. Over de rechterkant van Mauro Junior met het linkerbeen. En dan schiet hij uiteindelijk de bal zo'n beetje richting de cornervlag. Afzwaaier van een schot. Maar wel een moment waarbij PSV ja, toch ook even achter de oren zal krabben. En toch weer ziet dat Twente wel een kans krijgt. En PSV dus niet. Het is Kovar die de bal weer klaarlegt voor een doeltrap. Geeft hem mee aan Obispo. Obispo dan weer terug naar Kovar. En dan moet de bal lang, want er wordt gelijk gejaagd door de voorwaartsen van FC Twente. Is het Meinans die deze bal goed kan onderscheppen. En kan meegeven op Ruben van Bommel. Maar ja, deze bal is te diep. En komt in de 16 terecht. En dat is nou net het gebied waar de keeper de bal in zijn handen mag pakken. Voor Lars Oenerstal is dat vaak de meest prettige manier om een bal te beroeren. Met de voeten niet altijd even goed geweest. Daardoor heeft hij het uiteindelijk bij PSV niet gered. Maar met de handschoenen misschien wel de beste keeper van Nederland. Meinans, die de bal even onder controle heeft op het middenveld. Dan Mauro, ja, die wil de bal meegeven, maar daar staat dan niemand. Geertruida bijvoorbeeld, die niet echt in de bal kwam. Dan weer een lange paas van Twente. Maar dat zijn steeds afzwaaiers die misschien ook een beetje geholpen door de wind echt helemaal over de zijlijn belanden. Dat gebeurt nu al een keer of 3-4. Die brede passes van Twente. Als zij ja, in één keer de andere kant zoeken, dan ligt het daar vaak open bij PSV. En dan is het voor PSV maar gelukkig dat die passes onzorgvuldig zijn. Deze paas van Perisic richting Til was op zich zorgvuldig. Waar het niet dat daar Ruud Nijstad goed tussen zat. En dus is Twente weer in balbezit. En sinds dat doelpunt lijkt Twente ook wat meer zelfvertrouwen getankt te hebben. Dit is een overtreding van Ruben van Bommel ten opzichte van Bart van Rooij. En dus komt er een vrije trap voor FC Twente. En dat gebeurt een paar meter over de middenlijn. Ramiz Serouki staat daarbij. Guus Til voorkomt even dat hij de vrije trap al snel kan nemen. Nu Serouki die de bal kan meegeven of terug kan geven. Hij kiest voor het laatste richting Max Bruns. En dan, ja, eigenlijk heel simpel in de verdediging van PSV gegeven. Daar stond niemand van PSV of niemand van Twente om die bal te ontvangen. Goede actie van Ruben van Bommel. Die er voor het eerst echt van bij is bij Van Rooij. Maar dan lost Serouki dat vakkundig op. Ook omdat Van Bommel eigenlijk geen hulp kreeg van de voorwaartse van PSV. Nu een duel met Dest en Oria Setter. De linksbuiten van Twente. Dest wint dat duel op punten. Doet dat keurig. En dan Kovar. Ja, ook weer met zo'n bal over de zijlijn. Die lange ballen die worden gedragen door de wind. En nu overkomt het dus Matej Kovar. Gaat deze bal over de zijlijn. En mag Twente gaan gooien aan de rechterkant. Bart van Rooij, de directe tegenstander van Ruben van Bommel. Waarvan je hoopt dat hij toch vaak de hielen van de linksbuiten van PSV te zien krijgt. Die mag gooien. Doet dat via Max Bruns terug naar Lars Oenerstal. En dan heeft Twente weer het balbezit. Dat is ook wel sinds het wisselmoment en sinds het doelpunt is dat meer de situatie op het veld geworden dan het tot aan dat doelpunt en tot aan die wissel was. Toen had PSV vooral het beste van het spel. Ook omdat Twente de bal steeds heel snel inleverde. Nu heeft PSV ja, eventjes de bal, Kovar, ingespeeld op Kodai Sano. En dan een goede paas richting Mauro Junior. Ligt het aan de linkerkant een beetje open. Een beetje half open. Wanner meldt zich daar tussen de linies. Maar versnelt het spel ook niet echt heel erg. Van Bommel probeert dat dan nu wel. Meegegeven. Wanner, dan Mauro Junior. Is dit bij buitenspel? Nee, voorlopig niet. En dan gaat uiteindelijk wel de vlag omhoog. Ja, ik dacht het al, maar hij liet de aanval eventjes voorbij gaan. Deze grensrechter, deze assistent scheidsrechter, eventjes wachten met het vlaggen, want het zal maar gebeuren dat het een doelpunt oplevert en je het net niet goed genoeg gezien hebt. Nu is het oordeel dus dat het inderdaad wel een vrije trap is vanwege buitenspel voor Mauro Junior, die even mee was opgestoomd aan de linkerkant voor PSV om een eventuele voorzet te geven. Dat mislukte en ook daarom en door meerdere gemiste kansen van PSV staat het na 22 minuten spelen in de Grolsvesten 0 voor PSV, 1 voor FC Twente.

0: Joss Stone hoorde je, You Had Me op Studio 040 en Glow FM. Je kunt nog steeds appen voor de wedstrijd PSV Heerenveen. 9 oktober even naar de Glow FM app. App even PSV en jouw naam en misschien waarom je graag bij de wedstrijd zou willen zijn. Voor nu gaan we naar Yannick.
1: Het is 1-1 geworden in de Grolsvesten. Want een voorzet van de linkerkant van Mauro Junior wordt binnengekopt door Guus Til. Daar ging een situatie aan vooraf waarbij er mogelijk een overtreding werd gemaakt op Wout Weghorst. Scheidsrechter Guus Buuk vond dat te weinig om voor te fluiten. En ik heb het idee dat VAR Dennis Hiechler dat ook vindt. Want het doelpunt lijkt te staan. En dan is het toch redelijk snel dat PSV weer orde op zaken stelt. Inderdaad, er wordt weer gevoetbald. Dus komt PSV op gelijke hoogte. Goede aanval over de linkerkant. En ik zei het al, de voorzet van Mauro wordt knalhard achter Lars Hoenestal getikt. En dus komt daar PSV op gelijke hoogte. PSV dat furieus is na deze eerste treffer die wordt gemaakt. Want er wordt gelijk doorgejaagd. Guus Til die als een gek doorgaat. Doet dat overigens reglementair. Moet nu teruglopen van Guus Buuk. Omdat er toch een bal over de zijlijn is gegaan. En die wel de gelegenheid moet geven aan Twente om in te werpen. Maar uiteindelijk loopt dit met de sisser af. Guus Til die wilde al gelijk richting zijn tweede treffer. Ook fijn voor hem dat hij weer eens een doelpuntje bijprikt. Want hij kon het wel gebruiken. Was van die drie voorwaartse, Mijnans, Peppi en Guus Til, wel degene die het minste rendement had. Nu dus Guus Til die wel weer een doelpunt binnenprikt. Moet PSV wel gewoon weer ook achterin de boel op slot houden. Bal is aan de zijkant. Oja zet er voorzet. Komt in de handen van Mateen Kovar. We voorkomen dat bijvoorbeeld Younes Taha daar zijn voet tegen de bal kan zetten. En ook Ruud Nijstad was geniepig meegeslopen. Normaal gesproken centrale verdediger. Nu als linksback spelend. En nou, komt toch regelmatig slim mee op. Dat doet hij aardig. De man die in de belangstelling heeft gestaan. En misschien nog steeds wel staat van PSV. Bijvoorbeeld ook van Barcelona. Het is niet gek dat veel aanvallen van PSV juist over de andere kant gaan. Met nu goed de bal meegegeven van Bommel richting Mijnans. Dan Guus Til. Guus Til, kans op 2-1. Ja hoor. Ja. Zo doet PSV het heel snel. En draait het de wedstrijd binnen een paar minuten om. Met weer Guus Til die een doelpunt maakt voor PSV. Goeie aanval met Mijnans van Bommel. Hakje terug op Mijnans. Til de diepte ingestuurd. En dat recept met Mijnans en Til als voorhoede van PSV betaalt zich dan de afgelopen minuten wel uit. PSV staat nu aan de goede kant van de score. Het staat 2-1 in Enschede.

0: Camper City, Self-Aware op Studio 040 en Glow FM. De laatste keer dat we naar Yannick schakelden in de Goalsvesten, werd er gescoord. Benieuwd of dat nu ook weer gebeurt, Yannick?
1: Ja, het waren er zelfs twee, want aan het begin toen ik begon te praten maakte Gustin een doelpunt. En toen ik stopte maakte hij zijn tweede. En daardoor staat het nu 2-1 in het voordeel van PSV. 1-2 moeten we dan natuurlijk zeggen als we in Enschede zitten. Maar PSV stelt dan toch redelijk snel orde op zaken. 32 minuten op de klok. En de voorsprong dus voor PSV met Geertruida in balbezit. En PSV diep op de helft van Twente. Dat lijkt toch het recept voor eerder een 3-1 dan een 2-2. Mijnans laat zich even zakken uit de aanval. Guus Til, het zou toch helemaal te gek zijn als hij er nog eentje maakt. Dest, die dan niet zo'n hele goede voorzet geeft. Op de rand van de 16, maar daar stond niemand. Hij krijgt een herkansing. Dest geeft de bal eventjes terug aan zijn compaan aan de rechterkant Perisic. En dan Dest weer aan de rechterkant van het veld. Combineren met Mijnans, die zich weer laat zakken uit de spits. Dat zorgt voor meer dynamiek nu bij PSV. En PSV weet dat de afgelopen paar minuten ook beter te bespelen. En daar meer gebruik van te maken. Mauro Junior is een van de beste aan de kant van PSV vandaag. Was met die assist verantwoordelijk voor de gelijkmaker zo'n beetje. Guus Til die hoefde hem alleen nog maar binnen te koppen. Nu krijgt Guus Til een vermaning omdat hij, als er een vrije trap wordt gefloten, de bal weggooit. Ja, dat was dan niet zo heel erg ver weg. Ik had meer het idee dat hij de bal vriendelijk wilde terugwerpen. Maar zo vatten ze het hier met de rood-witte bril van FC Twente niet helemaal op. En dat hoor je dan aan het stadion. Er wordt weer gevoetbald. Er is geen officiële vermaning nodig van de scheidsrechter. Alleen een woordje van Guus Buurk van hey, doe dat nou toch niet. Er wordt weer gevoetbald. Daouda Weidman, middenvelder van FC Twente, wordt op de huid gezeten door Guus Til. Die vleugels heeft gekregen hoor. Zeker na die eerste en ook na die tweede treffer. Hij verantwoordelijk voor de voorsprong van PSV. Wout Weghorst, die bij Twente in de spits staat, speelt de bal even terug naar Zerouki. En zo is het Twente dat weer even een fase van balbezit heeft. Met nu aan de rechterkant Bart van Roy inspelen op Younes Taha, de bewegelijke nummer 10 van FC Twente. Maar dan wordt de bal vanaf het middenveld weer ingeleverd. Bij wie anders dan Mauro Junior. Mijnans staat dan stil. Krijgt de bal hard aangespeeld, maar kan hem niet onder controle krijgen. Dus komt daar dan een ingooi aan de zijkant voor FC Twente. Aan de rechterkant voor hen. Bart van Roy alweer gegooid. Bal alweer aan de linkerkant. Tempo ligt hoog. Het had ook een Europese wedstrijd kunnen zijn. Niet alleen vanwege de afstand voor de meegereisde supporters. Maar ook als je het tempo van de wedstrijd ziet. Dat ziet er goed uit. En misschien dat de bondscoach eerder hier op de tribune had moeten gaan zitten dan bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Utrecht eerder vanmiddag. Het is Paul Wanner die de bal eventjes opdrijft. De nummer 10 met de andere nummer 10 in zijn rug. Maar daar heeft hij verder geen last van. Younes Taha. Maar de bal via Mijnans naar Perisic en naar Dest. En dan een goede bal van Sano richting Van Bommel. Die we nog niet echt hebben gezien. Gaat er nu wel een beetje voorbij. Maar Bart van Rooij herstelt dat zelf. En speelt de bal over de zijlijn. Komt er een ingooi voor PSV aan de linkerkant van het veld. Van Bommel even in gesprek met Guzebuyuk. Zegt dat hij geblokt werd op het moment dat hij er voorbij wilde gaan. Ja, wanneer is het echt blokken? Wanneer is het gewoon iemand die daar nou eenmaal staat met zijn grote lichaam? Bart van Rooij was dat. Geertruida, balletje naar Mauro Junior gespeeld. Die veel in balbezit komt hoor, aan de linkerkant van het veld. Omdat ook omdat hij Philip Thorvaldsen niet echt heel actief is in het meeverdedigen. Nu moet PSV opletten. Doet het dat goed met Dest? Die voorkomt dat Taha de bal aan Urjasetter kan meespelen. En als dat wel lukt, dan ligt de weg compleet open voor Twente om de gelijkmaker binnen te schieten. Goed van Dest dat hij hier ingrijpt. Een eerder moment in de eerste helft leidde uiteindelijk de openingstreffer voor Twente in. Nu PSV weer met Wanner die ook wat meer aan het voetballen komt aan de achterkant van het middenveld. Wanner die als een soort spelverdeler daar staat. Met nu Perisic die zich even aan de linkerkant is komen melden. Guus Til die helemaal aan de rechterkant van de aanval staat nu. Zo zijn er veel positiewisselingen bij PSV. Dan is Obispo de achterste man. Die schuift de bal naar de rechterkant naar Dest. Even omspelen, even rondspelen bij PSV. Obispo die dan een lange bal richting Perisic in huis heeft. Oeh, dat ging bijna goed. Robin Prupper kopt de bal over de zijlijn in een wanhoopspoging. Om te voorkomen dat de Kroaat van PSV er voorbij kan gaan aan de verdediging van FC Twente. Goeie paas was dat hoor, over de verdediging heen. Nu is het Geertruida die de bal aan Mauro Junior geeft. Even de bal naar elkaar rondspelen. Geertruida en Mauro. Twee architecten daar achterin bij PSV. En dan via Van Bommel proberen om het weer te doen. Schitterende stootpaas aan de linkerkant. Mauro weer een voorzet en weer de kans voor Til. En dan Sano, die de stuiterbal uiteindelijk niet goed op zijn wreef krijgt. En ziet hem vervolgens van zijn voet afstuiteren. En ook naast de goal stuiteren van Lars Hoenerstal. Daar had PSV toch weer de kans hoor. Ook omdat Mauro Junior weer geweldig werd vrijgespeeld aan de linkerkant van de aanval. Mooie paas van Ruben van Bommel. Als je er zelf niet voorbij komt, ja, dan moet je anderen maar in de gelegenheid stellen om dat wel te doen. Dat deed Van Bommel goed. Mauro ook met een goede voorzet. En dit is ook uitstekend doorgejaagd. Nou, zit hier dan iets in voor PSV. Slecht ingeleverd door Bruns. Van Bommel, oh, die wordt uiteindelijk op de hakken getrapt door Thorvaldsen. En dat gebeurt blijkbaar reglementair. Ja, Perisic zegt nu ook, hé vriend, ik had het idee dat wij daar de bal verdienden. Dat gebeurt niet. En PSV was daar dichtbij de 3-1. Maar het werd uiteindelijk in de kiem gesmoord door FC Twente. We gaan de Grolsvenster verlaten bij een voorsprong van 2-1 voor PSV. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit uiteindelijk de einduitslag gaat zijn.

0: Jenna Spiro met haar allernieuwste Great Expectation. En de grootste verwachtingen hebben wij natuurlijk van ons PSV. We zijn natuurlijk Studio 040 Klo FM. De laatste minuten voor de rust. Billen knijpen, Yannick, of gewoon appeltje eitje?
1: Nee, ik zit niet heel rustig op mijn stoel, moet ik eerlijk zeggen. Het is nog een kleine 5 minuten inderdaad, tot aan de rust. En het was eigenlijk vooral Twente dat op de deur klopte. Met 2 grote kansen toch PSV wel even testen. Nu Sergio Des die inspeelt op Guus Til. Zijn we inmiddels dus alweer aan de andere kant van het veld. Met Perisic die de bal terugspeelt aan Sano. Het is nog niet echt een Sano-wedstrijd. Geertruida die de bal van zijn voet laat rollen. En nu moet PSV oppassen hoor. Want als Twente dan de bal weer overneemt, kunnen ze heel snel richting de helft van PSV. Al gaat dat dan helemaal via doelman Lars Oenerstal. En zit daar vervolgens PSV weer goed tussen met Obispo. Ook een van de beste aan de kant van PSV vandaag. Knappe wedstrijd van hem. Bal belandt uiteindelijk aan de linkerkant van het veld. Met de Orja Setter die de kans kreeg om te schieten, maar de bal overschoot. Nu Daouda Weidman die de bal vrijmaakt en met het linkerbeen de bal bij Weghorst krijgt. Weghorst, ja, goed verdedigd door Van Bommel. En dan, oh, een stuiterbal die, ja, ternauwernood wordt gered. Het is een schot van Robin Prupper van een meter of, nou ja, 35, misschien zelfs 40. Normaal gesproken niet zo'n hele moeilijke bal. Maar hij stuitert vlak voor Kovar. En die moet hem dan net uit de onderhoek tikken. Het gaat ten koste van een corner. Een corner die PSV dus nog moet gaan overleven. Met de bal die aan de rechterkant wordt neergelegd door Younes Taha. En dan komen al die lange mannen mee. Robin Prupper, Ruud Nijstad. Ik zie uiteraard Wout Weghorst daarbij staan. Er komt een gele kaart voor, denk ik, Wout Weghorst. Nou ja, dat zullen we in de rust maar even gaan bekijken wie dat dan heeft gekregen. Blijkbaar werd er toch te veel geduwd en getrokken. En als je dan gelijk een gele kaart krijgt, dan heb je dat wel erg bont gemaakt. Interessant duel tussen Guus Til en Wout Weghorst. Younes Taha die de corner dan maar kort neemt naar Van Rooij. Dan Taha, bal bij de tweede paal richting Weghorst. Kan de bal terugkoppen en daar Nijstad wordt geblokt. PSV komt met de schrik vrij. Daar heeft nog 2,5 minuut te overleven hoor, in deze eerste helft. Twente wil niet met die achterstand gaan rusten. Dat klinkt heel logisch, maar dat laten ze ook wel echt zien op het veld. Weidman op het middenveld inspelen op Nijstad. Dan de Orja Setter aan de linkerkant van de aanval. Terug naar Weidman, die inmiddels op eigen helft is teruggedrongen. Omdat PSV ver doorjaagt. Maar dan wordt er via de rechterkant onder de druk uitgespeeld. Is Van Bommel nergens te bedenken, bekennen. En kan Twente wellicht op jacht richting de rand van de 16. Dan zit de Brazilian Warrior Mauro Junior er uiteindelijk weer tussen. Is het Twente dat weer overneemt. Halverwege de helft van PSV. Voorzet. Oh, die wordt een beetje gekraakt. En gaat via de voeten van Perisic in de handen van Matej Kovar. Komt PSV dus wederom met de schrik vrij. Geertruida. Aan wie kan hij de bal meegeven? Nou ja, voorlopig aan zichzelf. Ja, dan een lange paas. Dan wilde hij daar Dest bereiken. Maar daar stond gewoon nog een speler van FC Twente tussen. Orja Setter. PSV, ja, is niet heel zorgvuldig. En geeft Twente dan ook de gelegenheid om nog een keer op de deur te kloppen. Op het sluiten van de markt in deze eerste helft. Max Bruns in balbezit. Iedereen van Twente op de helft van PSV. En dan zeg ik erbij, diep op de helft. Zerouki, bal naar de zijkant. Naar Thorvaldsen, die Mauro Junior maar weer eens opzoekt. Gaat er niet voorbij. Kiest voor de bal terug richting Zerouki. En daar is dan Geertruida. Die peert die bal weg richting de middenstip. En dan is het weer even voorkomen dat PSV schade oploopt. Vrouwen en kinderen eerst. Met nog 45 seconden tot aan de 45 minuten. En dan zal daar wellicht nog iets blessuretijd bij gaan komen. Want we hebben natuurlijk de behandeling van Ricardo Pepi gezien. Die al vroeg in de eerste helft moest worden vervangen. Dat gebeurde nog met een 0-0 stand. Sindsdien is er veel gebeurd met doelpunten van Taha en 2 keer Guus Til. En dat zorgt ervoor dat de tussenstand in de Grolsvesten 2-1 in het voordeel van PSV is. Maar is dat ook de ruststand? Dat is de vraag van de laatste paar minuten die we hier gaan beleven. Dest in duel met Weghorst. Ja, dat is een ongelijk duel. Dus wint Weghorst dat. Dan is het vervolgens Twente dat verder kan voetballen. En dan zit Dest er wel weer tussen. Ook weer half ingespeeld zelf op Taha. Dan kan bal aan de rechterkant worden ingespeeld. Bij Thorvaldsen wil Twente een overtreding gefloten zien. 2 minuten extra tijd die inmiddels is ingegaan. Bart van Rooij, bal naar Filip Thorvaldsen.

Ben aan de rechterkant van de aanval. Wederom in duel met Mauro Junior op de rand van de 16. Zerouki, die dan de bal eigenlijk aan niemand kwijt kan. Ja, Daouda Weidman. Dan is het de bal die bij Taha terechtkomt. Aan de rechterkant weer is het Geertruida die daar verdedigend optreedt bij PSV. Weer is het Van Bommel. En uiteindelijk schiet Mijnans de bal tegen Taha aan. En mag PSV gaan gooien. Zo is er een halve minuut weg. En dat gaat dan richting een minuut als er gegooid gaat worden voor PSV. Mauro neemt daar uiteraard zijn tijd voor. Het is niet heel netjes wat er hier gebeurt. Weghorst die zegt daar nu ook iets over. Dizzebuurk zegt nu ook een beetje aanstand te maken. Zo hebben we nog 1 minuut en 7 seconden te gaan in deze eerste helft aan blessuretijd. En is het Twente dat de bal heeft. Maar flink wordt opgejaagd hoor nu door PSV met Van Bommel. Goed meegegeven aan Paul Wanner. Wanner richting Til. Til naar Sano. Sano naar Perisic. Kan PSV misschien nog iets? Nou, dat zou nog zomaar kunnen. Perisic ziet dat Dest eroverheen dende. Dest, de voorzet. Dan komt er een corner voor PSV. Ik kan in ieder geval zeggen dat PSV met de voorsprong de rust ingaat. Maar is dat met een 1-2? Of is dat misschien zelfs met een 1-3 voorsprong? Want PSV krijgt nog een corner. Het is Ivan Perisic die bal mag gaan voorslingeren. Geen gekke dingen doen nu. 20 seconden nog te gaan. Dus een eventuele tegenstoot van Twente zal niet heel veel succes meer hebben. Ivan Perisic gaat wellicht die bal op het hoofd van een van zijn medespelers krijgen. Met het linkerbeen voorgedraaid. Wordt weggekopt. Dan kan Geertruida deze bal oppikken. Dat lukte hem in de arena succesvol. Nu doet hij het op zich ook succesvol. Maar levert niet gelijk een doelpunt op. Het is gewoon een balletje terug naar Dest. Dan even controleren bij PSV. En dan wordt er nu afgefloten voor de rust. En weten we dat PSV de rug wederom gerecht heeft. Het is jammer dat het steeds nodig is. Want wederom komt PSV dus ook weer op een achterstand. En na die 1-0 was het snel orde op zaken stellen. Via Guus Til, 2 doelpunten voor PSV. En dus de 2-1 voorsprong halverwege in Enschede.

Teddy Swims. Mr. Know It All, hoog in de Glow 30 te beluisteren. Elke zaterdag tussen 2 en 4 op Glow FM. Maar je luistert nu naar PSV Live, gecombineerde uitzending van Studio 040 en Glow FM. En dat laat ook het draaien van dit soort muziek toe. Oh, heerlijk, Michael Jackson. En tijdens dit nummer ga ik iemand bellen die heeft geappt dat hij heel graag naar een wedstrijd zou willen. Want ik ben er nog nooit geweest. Ik ben al 20 jaar fan. Dus degene die dat appje heeft gestuurd, even opletten. Ik ga je zo bellen. Wij bellen vanuit de studio altijd met een anoniem nummer. Hier is Billie Jean, Michael Jackson.

0: van het album Thriller. Een van de meest bekende verkochte albums ooit van Michael Jackson. En je hoort het nummer Billie Jean. Mensen konden appen voor de wedstrijd PSV tegen Heerenveen. En die 9 oktober wordt gespeeld. Ik keek net even in het schema. Ook die tijd is veranderd. Het is 5:00 PM geworden. Iemand die had geappt, die zei... Ik zou graag naar de wedstrijd willen, want ik ben daar nog nooit geweest. En 20 jaar fan. Nou, dan denk ik van, daar moeten we verandering in brengen. Aan de telefoon, Dario. Dario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, nog al 20 jaar fan en nog nooit in het stadion geweest.
1: Yes, klopt.
0: Hoe kan dat?
1: Ik woon niet echt in de buurt, maar...
0: Oké, waar wil je als vraag mag?
1: In Doetinchem.
0: In Doetinchem, dat is een eindje rij. Dat is in de buurt van Enschede, toch? Het is een beetje Achterhoek.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en je bent toch een PSV-fan?
1: Uiteraard.
0: Je hebt verstand van voetbal.
1: Uiteraard.
0: Hey, hoe vind je de wedstrijd tot nu toe verlopen, Twente PSV?
1: Nou, ik vind dat Twente wel goede kansen heeft, maar PSV is natuurlijk sterker.
0: Die zijn sterker, maar dus waarom moeten ze elke keer dat tegendoelpunt krijgen?
1: Ja, het tegendoelpunt heeft wel altijd gezorgd voor grote uitslagen.
0: Ja, dat is waar. Ik had het net met Yannick Eeling er ook over. Hij zegt, ja, het lijkt wel een soort wake-up call die ze dan elke keer nodig hebben om de wedstrijd dan toch naar hun hand te draaien. En het leidt tot grote uitslagen. Nou, wat denk je dat het uiteindelijk gaat worden? De rust is nu 1-2, de eindstand...
1: 4-2.
0: 4-2, 2-4.
1: Ja, sorry.
0: Ja, oké. dat duidelijk is. En wat denk je, PSV Heerenveen?
1: Dat wordt een makkie 3-0.
0: 3-0, hey, weet je wat? 3-0, dat is helemaal mooi, Dario. Jij bent daarbij.
1: Yes.
0: Jij gaat naar de wedstrijd PSV tegen Heerenveen. En 3-0, ik hou je eraan. Dat zou betekenen dat we voor de eerste keer een clean sheet hebben. Althans, onze keeper Kovar heeft dan voor de eerste keer een clean sheet. Dus ik ga je eraan houden.
1: Ja, het komt helemaal goed.
0: Maar jij gaat er in ieder geval naartoe. En jij gaat er niet alleen naartoe, want je krijgt 2 tickets. Weet je al wie je mee gaat nemen?
1: Ja, ik denk een collega van mij.
0: Collega. Oké, en hoe heet die collega?
1: Jason.
0: Dus Jason en Dario die gaan samen, ook uit Doetinchem toevallig.
1: Yes, ook uit Doetinchem.
0: Ja, nou, jullie gaan met z'n tweeën de treinreis maken op 9 oktober naar Eindhoven. En dan zijn jullie erbij bij de wedstrijd PSV tegen Heerenveen. Blijf nog even hangen voor wat gegevens. En dan, proficiat in ieder geval, gefeliciteerd. Jij bent erbij, 20 jaar moeten wachten. En dan ga je dat 9 oktober dan toch bij zijn. Nou, zo zie je maar.
1: Okay.
0: Stuur een appje in, goede motivatie en dan komt het helemaal goed. Ondertussen gaan wij verder met de muziek. Een van mijn favorieten van dit moment. Ella Langley, Choosing Texas. En die kan een record breken in de American Hot 100. Als ze deze week nog op nummer 1 staat, is zij de langste nummer 1... of de artiest met de langste nummer 1 positie ooit. Choosing Texas.

Echt een fantastisch nummer vind ik dit. Ella Langley en Choosing Texas. Dario die won met twee kaartjes samen met Jason. Gaat hij vanuit Doetinchem 9 oktober gaat hij de reis naar Eindhoven maken om aanwezig te zijn bij de wedstrijd PSV Heerenveen. Wil jij daar nou ook bij zijn? Dat kan. Na de wedstrijd geef ik nog één keer twee kaartjes weg. Wat moet je doen? Je gaat naar de Glow FM app en je appt even PSV jouw naam en de reden waarom je daar heel graag bij zou willen zijn. De spelers die zijn nog niet op het veld. En tot die tijd draaien we nog even wat muziek. Zoals deze Explode Stadion.

0: En we gaan deze plaat onderbreken. We gaan naar Twente. Yannick.
1: Oh ja, bijna. Kwam PSV furieus uit de startblokken en werd het 3-1. Maar ter nauwernood werd deze bal gered. PSV dat profiteerde van een matige bal van Ruud Nijstad. En aan de linkerkant kwam er in één keer een voorzet die bijna binnen kon worden gewerkt. Maar helaas, het staat nog 2-1. En dan zeg ik erbij nog 2-1, want ook Twente komt hier in de gelegenheid om over te steken. Maar daar zit PSV gelijk goed tussen. Zo gaat deze tweede helft verder waar het in de eerste helft gestopt is. Namelijk heen en weer, op en neer. En het gaat in een hoog tempo van links naar rechts. PSV in balbezit. Goed de bal laten lopen door Mijnans. Dan is daar Wanner. En oh, deze bal net overgeschoten. Wat een briljante actie van Mijnans. Die eigenlijk dat briljant deed door er vooral niks mee te doen met deze bal. Zo werd de gelegenheid aan Wanner gegeven om door te lopen. En zijn er in de eerste twee minuten ook al twee serieuze en grote kansen voor PSV om uit te lopen naar een 3-1 voorsprong. En ik denk dat PSV een stuk rustiger op het veld staat als het met 3-1 voor staat. Nu kan er altijd iets geks gebeuren. En met die ballen die we in de eerste helft hebben gezien, waarvan er eentje uiteindelijk inging. Een schot dat twee keer gekraakt werd en uiteindelijk de derde keer werd binnengeschoten. Ja, dan kan er altijd wat gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld ook bij een moment als dit. Want er komt een corner voor Twente vanaf de linkerkant van het veld. Voor de fanatieke aanhang van FC Twente. Zij spelen nu dus richting de ultra's. Waar PSV richting de kant van het uitvak speelt. En die corner gaat komen. Komt bij de eerste paal. Wordt daar weliswaar gekopt. Maar ook weer opgevangen. Sterker nog, Van Bommel kan hem laten lopen. Max Bruns was degene die zijn hoofd achter de bal zette. Maar deze bal rolde uiteindelijk voorbij aan alles en iedereen. En Kovar kan hem oprapen. Het zijn dezelfde elf van PSV, voor de volledigheid dat er nog even bij zeggen. Geen wissels dus bij PSV en ook geen wissels aan de kant van FC Twente. Waar Geertruida dus gewoon weer op het veld staat. En die probeert een lange bal te geven richting Perisic. Daar zit Prupper tussen. Dan is het Weghorst die de bal probeert mee te geven aan Taha. Sano en Taha die vechten om de bal. Uiteindelijk is Weidman degene die er dan mee heen gaat. Als twee honden vechten om een been en dat soort gezegdes. Dan is het PSV dat ziet dat de bal uiteindelijk aan de linkerkant belandt. Bij Ruud Nijstad inspelen op Max Bruns. Die dribbelt dan een beetje in omdat hij niet door PSV echt op de huid wordt gezeten. Dan is de paas van Roy matig. Mijnans die dan net niet de bal krijgt van Mauro Junior. Die wel weer goed overnam. En net als in de eerste helft ook aan het begin van de tweede helft belangrijk is met zijn onderscheppingen. En daar komen dan de voorzetten nog bij van Mauro Junior. Enorm van waarde in dit elftal. Moet nu vooral ook weer mee verdedigen als Van Rooij de bal meegeeft aan Taha. Dan de bal aan de linkerkant bij Orja Setter. Die in duel is met Guus Til. Maakt de bal vrij, gaat naar binnen. En oh, dit is echt een centimeter boven de lat. En een paar centimeter boven de handschoen van Kovar. Dan gaat die bal uiteindelijk in de gul achter de goal. Dan komt PSV met de schrik vrij. Was daar echt Twente heel dichtbij de gelijkmaker. Goed naar binnen gekomen van die linksbuiten van FC Twente. Bijzondere Urjasetter. Die daar de mogelijkheid aan zichzelf gaf om te schieten. En dat bijna helemaal uitstekend deed. En gelukkig kan PSV dus deze bal weer in het spel gaan brengen. Van Bommel lanceert zichzelf met een kopbal. Probeert zichzelf nog een keer te lanceren met een kopbal. Uiteindelijk is het dan Van Rooij samen met Max Bruns die de bal weer in het bezit van Twente brengen. En is het Lars Oenerstal die de bal voor zijn eigen voeten vindt. Guus Til loopt daar dan nog wel op. Maar de doelman van Twente kan vervolgens de bal rustig in zijn handen pakken. Weer neerleggen, voor zijn voeten klaarleggen. En een lange bal geven richting Wout Weghorst. Die de duels uitvecht met Armando Obispo. Interessant om dat te zien. Urjasetter doet dat met Dest. Dan Wout Weghorst met de kans. En ook deze bal gaat over. Ja, je zou zeggen, als ze toch eens een keer op het doelvlak gaan schieten bij Twente. Dan hebben ze misschien de kans om de gelijkmaker binnen te schieten. Dit soort ballen, ja, die zijn uiteindelijk gevaarloos. Ook al ziet het er wel heel gevaarlijk uit, want het is opnieuw een paar centimeter boven de lat als Weghorst met zijn linkerbeen uithaalt en Kovar maar weer eens een bal kan klaarleggen voor een doeltrap voor PSV. Zo Had PSV in de eerste paar minuten na rust de beste kansen. Maar de afgelopen paar minuten zijn de beste kansen voor FC Twente. PSV staat nog steeds met 2-1 voor. En wil die voorsprong uiteraard gaan uitbouwen. Met nu Dest aan de rechterkant. Bal meegegeven aan Perisic. Teruggegeven aan de Amerikaan. Kan die er dan voorbij gaan bij Weidman? Die zijn directe tegenstander is nu. Nee, dat kan voorlopig niet. Dus moet Dest even terug. Dan wordt hij op de hakken getrapt, op de huid gezeten. En uiteindelijk gaat de bal via een Twents been over de zijlijn. Is het Perisic die gegooid heeft richting Kodai Sano. Die de bal via Banner terug probeert te krijgen. Maar dat mislukt. En dan is Twente daar weer met Taha. Die de bal meegeeft aan Urja Setter. En aan Thorvaldsen. Thorvaldsen op de punt van de 16 in duel met Mauro Junior. Geweldig verdedigd. Oh, wat een goede actie van Mauro Junior. En dan bovendien nog binnengehouden door Van Bommel. Om te voorkomen dat daar een corner uitkomt. Er wordt hard gestreden, er wordt hard gevochten, er wordt goed verdedigd. Aan die linkerkant bij PSV met Mauro Junior opnieuw in een hoofdrol. Ingooien wel voor Twente. Nog maar even meepakken, want dit is toch een soort van halve corner. Met Van Rooy die dat ook ver kan. Deze ingooi komt bijna bij de penaltystip. Komt daar in de voeten van Bruns. Nou, dit is een waardeloos schot, terwijl hij alle tijd en alle ruimte kreeg op de rand van de 16. Maar uiteindelijk haalt hij de trekker niet over. Twente heeft daar echt de laatste paar minuten een paar goede mogelijkheden voor gekregen. Maar het lukt ze simpelweg niet. Ja, en dat is wel nodig om PSV van je af te houden. Vooralsnog de tussenstand in de Grolsvesten. 1 tegen 2, maar ik heb al eerder gezegd in de eerste helft. Het lijkt mij sterk dat het daarbij blijft. Thank you.

0: Move Like an Animal, Cat's Eye en Animal. We hadden net de winnaar aan de telefoon, Dario. En die voorspelde een einduitslag van de wedstrijd Twente-PSV 2-4. Dat betekent dat we nog 3 doelpunten te goed hebben. Maar de vraag is, wie gaat er als eerste scoren? Yannick?
1: Ik denk dat die eerste klap ook wel een daalder waard is vanaf nu, hoor. Want dat is het verschil tussen een comfortabele 3-1 of een gelijke stand van 2-2. Wellicht dat PSV er nu uit kan aan de linkerkant. Met Guus Til, die daar eventjes staat. En dan de sneltrein aan de linkerkant eroverheen ziet denderen van Bommel. Maar die krijgt de bal niet. Het is Perisic die de bal uiteindelijk voor zijn voeten krijgt. Mijnans met het rechterbeen voorgezet. Daar staat dan niemand. Maar op de rand van de 16 is hier Sano. Oh ja, die krijgt de voet ook weer niet goed achter de bal. Had hij in de eerste helft ook al. Dat die bal net niet helemaal lekker voor zijn voeten kwam. Mijnans nu, die mag gooien. En die laat dat even aan Sergio Dest. Die belast is met de taak om de ingooi aan de rechterkant te nemen. En dan wordt de bal uiteindelijk naar Mijnans gegooid. Maar dan is het wel Mijnans die het spel verder kan gaan verleggen. Obispo aan de rechterkant van PSV. Wisselt vaak van positie met Geertruida, die dan de achterste verdediger is. Ook omdat Obispo de directe bewaker is van Wout Weghorst. Nu Mauro, die inspeelt op Dest. Dest die dan veel mensen voor zich heeft. Zowel van Twente als van PSV. Mijnans, die hem komt helpen. Eventjes in de bal komt en dan de gelegenheid geeft om een afspeelmogelijkheid te zijn. En weer een schitterende wisselpaas van Obispo richting Van Bommel. Ja, goede voorzet. Wordt weggekopt door Zerouki. Oppassen voor PSV. In de tegenstoot is het Weghorst die de bal weer aan de rechterkant kwijt wil. Maar wederom zit Mauro er goed tussen. Wat is die ontzettend belangrijk met al die onderscheppingen van hem. En nu is het Sano weer aan de linkerkant van het veld. Je zou zeggen, daar wil je Van Bommel vrij spelen. Maar die staat eventjes als een soort spelverdeler nu op de positie waar Sano was uitgekomen. Het is Obispo die de bal eventjes inspeelt op Mijnans. Dan Wanner die de diepte in wordt gestuurd, maar wordt niet goed bediend. PSV dat dan wel weer overneemt, omdat Dest goed doorjaagt. Dest, bal meegeven aan Mijnans. Randje 16, meegeven aan Til. Ja, dat moet sneller dan. De bal moet sneller rondgaan. En als PSV dat niet doet, Sano in de kleine ruimte. Geweldig gedaan en wordt uiteindelijk neergelegd door Wout Weghorst. Dus komt er een vrije trap voor PSV. Ik wilde zeggen, tempo moet omhoog bij PSV, want anders lukt het niet om echt Twente op het middenveld in de problemen te brengen. De eerste wissel is wel een feit. Filip Thorvaldsen van FC Twente, die in de broekzak van Mauro Junior zat een groot deel van de wedstrijd. Hij wordt vervangen en Daan Rots is degene die er voor hem bij komt. Die hadden we misschien wel in de basisopstelling verwacht, maar hij valt dus in met de vrije trap die er ligt voor PSV. Op 57,5 minuut spelen inmiddels in de grondsvesten. 2-1 de tussenstand. Sano en Mijnans achter de bal. Ik kan me niet voorstellen dat deze bal in één keer op goal wordt geschoten. Ik verwacht dat deze bal richting de mannen Obispo en Geertruida en misschien zelfs Van Bommel en Perisic wordt geschoten. Of er moet een variant komen waarbij Mauro of Dest wordt betrokken. Zijn de twee middenvelders van PSV, waarbij Mijnans tussen aanhalingstekens met middenvelder mag opschrijven, die achter de bal staan. Sano met de bal bij de tweede paal. Wordt gekopt. Oh, daar is het uiteindelijk Geertruida. Nee, net niet. Ja, goede kopbal was het van Perisic richting het doel. Oenerstal die ranselde hem uit de goal. En in tweede instantie het schot van Geertruida gekraakt. PSV daar dicht bij de 3-1. Nu de bal over de zijlijn, helemaal aan de andere kant van het veld. Aan de linkerkant voor Twente. Daar wordt dan gegooid, wordt ook rondgespeeld. Twente dat dan weer richting de helft van PSV wil gaan. Met nu Bart van Rooij, die inspeelt op de nieuwe man aan de rechterkant. Dat is Daan Rots, die probeert mee te geven aan de doorgelopen. Bart van Rooij, die een duwtje uitdeelt en dan op de hakken wordt getrapt. Nee, ja, niks aan de hand. Bovendien zelfs een overtreding tegen FC Twente gefloten. Ja, als je jezelf impopulair wil maken hier in de grondsvest, dan moet je dat doen. Ik denk overigens dat Kuzebuurt dat heel goed zag. En dat er een reglementaire vrije trap komt voor PSV. Maar ja, het zijn van die momenten die ook anders kunnen uitpakken. Het Twente publiek laat zich horen. En is zo'n beetje ook. Er komt een vrije trap op de rand van de 16 voor PSV. Op de rand van de eigen 16 wel te verstaan. En Weghorst zegt, joh, wacht nog maar even. Laat de vlakker nog maar naar kijken. Maar Chris Buurk zegt, oh, ik heb een lang contact gehad hoor met Hiegler. En niks aan de hand. Speel maar lekker verder. Op een uur spelen. is de onrust in de grondvesten groot. Ook omdat Kovaar nog zijn tijd neemt dan met deze vrije trap. Die doet net alsof hij nog zelf het oordeel van de VAR afwacht, lijkt het wel. Goed meegegeven van Mijnans aan Van Bommel. Oh, die dan uiteindelijk in de slag komt met Robin Prupper. Ja, hij glijdt een beetje door. En dan komt daar denk ik een gele kaart voor Van Bommel. Ja, inderdaad, gele kaart voor de linker aanvaller van PSV. Die Ruben Prupper torpedeert. Overigens wil ik dan nog wel even in herinnering brengen dat Ruben Prupper vorig jaar ook een overtreding maakte op een Alassane Plea. En die hebben we sindsdien niet meer in een officiële wedstrijd actief gezien. Kortom, boontje komt om zijn loontje. Dat is misschien te hard gezegd. Maar Robin Prupper, ja, die weet wel wat uitdelen is. Het is nog steeds flink discussiëren tussen Robin Prupper en Ruben van Bommel. En nu zegt Guzebuurk komen tegen Van Bommel. Want ik wil jou ook nog wel even wat toefluisteren. Hou daar eens even mee op met dat gedoe. En er komt bovendien een gele kaart voor Robin Prupper. Voor de verwensingen die hij in huis had richting de Neo International van de PSV. Administratie op orde gemaakt. Gele kaart in ieder geval voor Ruben van Bommel. Vrije trap in ieder geval voor Twente. En de voorsprong, en dat is het allerbelangrijkste, in ieder geval voor PSV. 2-1 na 61 minuten spelen.

0: Sunrise op Glow FM Studio 040 tijdens Space V Live, de uitvoerende groep Simply Red. En laat rood nou toevallig de kleur zijn van beide teams, de thuistenu's. Het is Twente PSV, dus Twente in het rood en PSV in het hagelslagwit, zoals Yannick dat straks noemde. Yannick.
1: Ja, en PSV opgelucht dat het nog 2-1 staat. Want een corner die door Weghorst in de handen van Kovar werd gekopt. PSV dat de bal inmiddels rondspeelt. En met Van Bommel ook wat de kans had om iets terug te doen. Aanval over de linkerkant die hij uiteindelijk niet goed teruglegde. En die kon door Twente makkelijk worden onderschept. Inmiddels PSV wel weer op de helft van FC Twente. Met eigenlijk alle spelers. Zoals dat steeds gaat. Als één van de ploegen de bal heeft, staan ze eigenlijk met z'n allen op de helft van de tegenstander. En zo schuiven de elftallen snel. Over en weer is het nu Dest in de 16 teruggelegd. Ja, dat schot wordt dan gekraakt. En dan is het Mijnans die de bal voor zijn voeten heeft. Balletje terug, eventueel naar Dest. Ja, dat kan. Is het dan mogelijkheid om in te spelen? Dat doet hij terug naar Mijnans. En dan Kodai Sano. Goeie paas richting Perisic. Terugleggen? Nee, dat lukt niet. En dan laat Perisic de bal over de achterlijn gaan. Levert dat een corner op voor PSV. Oh, en dan is het even koppen tegen elkaar met Prupper en Perisic. Ja, die Prupper die had zich sowieso al niet heel gelukkig en positief gemaakt bij PSV. En dat heeft misschien nog wel een oorsprong in wat er vorig jaar gebeurde. Nu dan een gele kaart voor Perisic. Omdat hij toch te vervelend was richting Robin Prupper. Denk ik dat de uitleg is van Guze Bujuk. In ieder geval komt die corner er van Mijnans. Het is een wat onvriendelijkere wedstrijd geworden in de tweede helft. En ik heb het idee dat dat niet in het voordeel is van PSV. Omdat PSV van de twee ploegen het elftal is dat het beste aan voetballen komt. En als die wedstrijd dan gefrustreerd wordt en vertraagd wordt. En er vervelende dingetjes gaan gebeuren op het veld. Dan vertraagt dat eigenlijk met name PSV. Dan komt er een corner dus wel voor de ploeg van Peter Bos. Met Wanner achter de bal. Nee, Mijnans is het die de bal voorslingert. Bij de tweede paal. Oeh, Perisic met een stuiterbal. En die stuit het uiteindelijk over de goal van Lars Oenerstal. Die hem dan mag klaarleggen voor een doeltrap. Geen gekke dingen doen daar, Perisic. Want je hebt dan een gele kaart. Oenerstal die een lange bal in huis heeft richting Weidman. En richting Weghorst die dan er voorbij gaat bij Armando Obispo. Die liet zich wel heel makkelijk wegzetten daar. En Urjas zet er aan de linkerkant in duel met Serginho Dest. In spelen en dan... Oh, oh, oh. Wat een kans. Wat een kans voor Twente. Daar rots op de rand van de 16. Maar weer wordt die bal overgeschoten. Ja, als je die bal over blijft schieten. En dat zei ik net al toen Twente een paar keer mocht afdrukken. Dan geef je jezelf ook niet de gelegenheid om hem tussen de palen te schieten. Zo komt PSV wederom goed weg. Kan het opgelucht ademhalen. Maar is het ook de onkunde van Twente bij het afmaken van de kansen. Die PSV in de gelegenheid geeft om de voorsprong nog in eigen hand te houden. En je zou zeggen, ja, een keer gaat die bal er wel in vallen. Dus PSV, maak nou gewoon die derde. Dan zit je toch een stuk rustiger op je stoel hier in de Grolsvesten. Het is de bal die naar de linkerkant gaat. Naar Van Bommel. Die in de wel is met zijn collega Daan Rots. Dan gaat via de Twente rechtsbuiten de bal over de zijlijn. En mag Van Bommel gaan gooien. Doet hij richting Wanner. Die door niemand op de huid wordt gezeten. Bijzonder ook om dat te zien. Dan is het Obispo die de bal weer naar de linkerkant kan spelen. Sano met twee man in zijn rug. Maar komt daar goed uit. Dan Paul Wanner. Wacht met het geven van de bal. Wacht nog steeds met het geven van de bal. En dan uiteindelijk gaat hij naar Perisic. Waar Dest dan overheen gaat. Het gaat in een rustig tempo. En ik heb het idee dat als PSV het tempo omhoog gooit. Dat het dan een stuk makkelijker zou gaan. Maar blijkbaar lukt het PSV niet om dat voor elkaar te krijgen. Geertruida. Die kan inspelen op Dest. Doet dat niet. Kiest voor Wanner. Dan de bal naar Til. Til, kan die deze bal beroeren? Nou nee, het is Prupper die dan inlevert bij Perisic. Perisic met de voorzet, met het rechterbeen, wordt gekraakt. Dan de afvallende bal met het linkerbeen in één keer voorgeworpen. Dat mislukt. En dan Twente weer met vier man die in aanval gaan tegenover drie van PSV. Daarvan is Obispo er één en die wint het eerste duel. En dat is heel belangrijk, want anders had Twente richting de helft van PSV gekund. Nu weer PSV. Wanner, bal naar de zijkant, naar Mijnans. Van Bommel staat vrij. Van Bommel krijgt de bal in duel met Van Rooij. Ja, dan staan er te veel van Twente om in één keer de langste te snellen. Ook omdat Van Bommel zelf niet echt op snelheid lag. is het spectaculair. En er gebeurt wel degelijk veel. Ook al vielen de doelpunten allemaal in de eerste helft. En is het in de tweede helft van een iets minder hoog tempo geworden. Maar het is een wedstrijd van hoog niveau tot nu toe. Met 70 minuten op de klok. En Obispo die de bal naar de linkerkant verplaatst. Naar Van Bommel. Daar hopen we nog wel een bevlieging van te zien hoor. Hopen we nog wel een goede actie van te zien. Nu deze paas van Van Bommel op Mauro die onzorgvuldig is. Dan is het uiteindelijk Van Bommel opnieuw met de bal aan de voet. Eén man tegenover zich. Van Rooij, daar is hij voorbij. Dan de voorzet. Nou, die is niet goed. Die, dat was meer een poging om hem in één keer achter Oenerstal te plaatsen, had ik het idee. Maar dat mislukt. En dus is ook voor de keeper van Twente weer eens een gelegenheid om de bal klaar te leggen voor een doeltrap. Veel golft het spel op en neer. Veel doelpunten in de eerste helft. In de tweede helft nog helemaal niet. En dus staat het daadwerkelijk nog steeds 2 in het voordeel van PSV. En 1 doelpunt gemaakt door FC Twente.

0: somber, my body isn't ready. We zitten in de laatste fase, de laatste 20 minuten van de wedstrijd Twente tegen PSV. En toch staat het nog steeds 1-2. Yannick.
1: Ja, en dat verbaast me hoor. De 2-2 hangt dan wel eerder in de lucht dan de 3-1 op het moment. Net ook weer een omsingeling van Twente gezien waar PSV echt lastig uitkwam. En er geclaimd werd dat er hens werd gemaakt in de 16 van PSV. Uiteindelijk werd daar niet voor gefloten. En ook in Zeist kwam het niet tot dat oordeel. Dat is dan maar gelukkig voor PSV. Maar PSV ook nog geen wissels gezien. Op uitzondering natuurlijk van Sven Meijnans die in de eerste helft al moest komen opdraven voor Ricardo Pepi. Ik ben benieuwd wat daar dan de reden voor is. Of hij het tactisch gewoon wel goed vindt staan. Maar je hebt toch het idee dat Twente met de verse longen van Daan Rots wat meer in de wedstrijd aan het komen is. 74 minuten op de klok. 2-1 dus de voorsprong van PSV. Kovar, die maar weer eens een lange bal in huis heeft. Omdat hij dichtbij huis eigenlijk helemaal niks aan afspeelmogelijkheden had. Dus gaat de bal via een Twente hoofd weer over de zijlijn. En mag PSV weer gaan gooien. Op het moment dat ik het erover heb dat er geen wissels zijn bij PSV, gaat er dan wel gewisseld worden. Ruben van Bommel gaat eraf, die al een gele kaart had gehad. We hebben hem niet zo heel erg nadrukkelijk gezien. Hoewel, bij de 2-1 van Guus Til was hij wel nadrukkelijk in de aanloop betrokken. Met twee keer een hakje op Sven Meijnans, die uiteindelijk de bal kon doorgeven aan Guus Til. En die kon de bal uiteindelijk tegen de touw werken. Esmir Bajraktarević komt voor hem in het veld bij PSV. En bij FC Twente wordt ook druk gewisseld. Daar gaat Robin Prupper eraf. De man die misschien minimaal 1 en misschien zelfs ook wel 2 gele kaarten had moeten krijgen. Gaat het veld verlaten voor Lucas Vennegoor of Hesseling. Die er toch bij zal gaan komen om ook met het hoofd wat te gaan doen. En ook Marco Piazza is er bijgekomen. Kroatisch speler die via de aanvoerdersband aan Van Rooij geeft. Die natuurlijk om de arm van Robin Prupper te vinden was. FC Twente dus gewisseld. PSV 1 keer gewisseld. FC Twente nu 2. Komt het totaal bij Twente op 3 en bij PSV op 2. Dan is het PSV dat de bal heeft. Met Dest die zichzelf wil lanceren, maar dat mislukt. Bajraktarević wilde de bal wel krijgen. Maar uiteindelijk klutst de bal in de verdediging bij FC Twente. Ruud Nijstad die daar dan nu weer gewoon als centrale verdediger staat. Dit leek me een hand in het gezicht. Wordt niet voor gefloten. Een hand in het gezicht van Paul Wanner. Maar er wordt verder gespeeld. Piazza die daar dan aan de linkerkant te vinden is. Als, ik denk, extra vleugelaanvaller. De bal gaat naar de andere kant. Waar de actie wordt ingezet. Voorzet wordt gegeven bij de tweede paal. Ja, derde, vierde, vijfde, zesde. Dan kun je er nog wel een paar palen neerzetten. En dan komt de bal er een keer langs. Kortom, deze voorzet vanaf de zijkant was helemaal niet zo goed. En dus kan Kovar de bal weer gaan klaarleggen voor een doeltrap. Echt gerust zitten we niet op de stoel natuurlijk hier in de Grolsvesten. Want het is met name Twente dat in de tweede helft aandringt. En in de eerste helft ook wel een fase had dat het echt beter was dan PSV. Zo eerlijk moeten we er dan bij zijn. Maar een korte bevlieging van PSV in die eerste helft. Met 2 goals kort na elkaar van Guus Til. Die bepalen uiteindelijk de voorlopige tussenstand van 2-1. In het voordeel van de ploeg van Peter Bos. Met nu Weidman die de bal meegeeft aan Piazza. Dan probeert Meijnans daar te storen. Maar de Kroaat van Twente komt er goed uit. Van Rooij, bal naar de zijkant gespeeld. Dan is het rondlopen daar. En hier is Van Rooij dan aan de aandacht ontsnapt. Maar is zijn vervolg niet goed. Dan is het Sano die ook niet een goed vervolg heeft. Weidman inspelen, afleggen. Kan er geschoten worden? Ja, uiteindelijk wel niet, wel niet. Lucharel Geertruida. En dan is dit een overtreding van Weghorst op Dest. Ja, ik denk dat dat daadwerkelijk zo is. Ook al vinden ze in de Grolsvest daar helemaal niks van. En ik dacht dat de regel was dat als er bekertjes op het veld kwamen, dat dan de wedstrijd gestaakt moest worden. Nou, dan gaan flink wat bekertjes het veld in. Maar blijkbaar is dat gebruikelijk in de Grolsvesten. What's in the name voor een stadion. De bal wordt dan, dat is ook niet zo netjes, door PSV niet teruggebracht richting Kovar. En Kovar loopt dan heel rustig richting die bal. En gaat dan nu een vrije trap nemen. Tijdwinst en terreinwinst voor PSV. Een vrije trap die richting Perisic gaat. Perisic is naar de linkerkant van de aanval verschoven. Waar Bajraktarević naar de rechterkant is gegaan. Dus bij vervanging van Ruben van Bommel. Dest die deze bal goed controleert. De bal terugspeelt naar Kovar. En dan gaat deze bal naar de zijkant. Kan Bajraktarević binnenhouden? Nee, is het geval. De bal komt op de pantoffel bij de trainer van Twente. Dat is Van der Brom. En dus gaat de bal terug in het veld. Via een ingooi voor FC Twente. Nijstad en Bruns, centrale duo, spelen elkaar de bal toe. Dan gaat de bal nu naar de zijkant. Is het daar PSV dat niet kan controleren? Gaat de bal weer naar de andere kant. Maar ja, onder invloed van de wind blijft de bal een beetje hangen. Dan is het uiteindelijk Piazza die de bal daar dan kan aannemen. Terug naar Nijstad. Twente met alles op de helft van PSV nu. Rondspelen. Terug naar Max Bruns in het centrum van de verdediging. Het publiek hier in de Grolsvesten gaat er nog maar eens een keer achter staan. En wellicht dat hier dan een mogelijkheid is voor Weghorst. Weghorst wordt weggestoken. Weghorst heeft de kans en die schiet hem binnen. En dan ben ik benieuwd of de vlag hier nog omhoog gaat. In ieder geval is er miscommunicatie tussen Lucharel, Geertruida en Obispo. Wordt het centrale duo uit elkaar gespeeld. En die vlag die blijft omlaag. En dus is daar dan wel de gelijkmaker voor FC Twente. En ik moet erbij zeggen, het is een verdiende gelijkmaker hoor van de thuisploeg. 2-2 staat het met nog ruim 10 minuten op de klok. PSV moet alle zeilen bijzetten om hier niet tegen puntenverlies aan te lopen.

0: En deze plaat gaan we onderbreken, ook al zijn we bijna aan het einde. Er is gescoord in Twente. Yannick, maak me blij.
1: Nou ja, aan het gejuich hoor je wel dat het niet in het voordeel van PSV is. Ik moet je zeggen dat ik onder het bier zit. En dat is omdat de Twente supporters uitzinnig zijn. Een tegenaanval na een vrije trap van Twente. Vrije trap van PSV die uiteindelijk leidt tot een treffer van FC Twente. En ik vind dat er een flinke discussie bij PSV mag komen over het feit dat hier geen overtreding wordt gemaakt door Dest op Weidman. Want dat is uiteindelijk degene die kan doorlopen en de 3-2 kan binnentikken. 3-2 in het voordeel van Twente dus. En dat hadden we een paar minuten geleden ook niet verwacht. Zo maakt PSV in de eerste helft kort na elkaar twee treffers. Doet Twente nu datzelfde. En daardoor staat Twente dan nu weer aan de goede kant van de score. En zou dit de eerste nederlaag voor PSV in dit seizoen kunnen gaan worden. Er is nog wel wat tijd te gaan. Al is dat ook niet zo gigantisch veel meer. 7 minuten. En het is Weidman die wordt toegezongen. En PSV dat dan echt iets uit de kast moet gaan trekken. Een scenario waar we geen rekening mee hadden gehouden. Een achterstand dus zo vlak voor het einde van de wedstrijd. En PSV dat in de tweede helft veel kansen tegen heeft gekregen. En van geluk mocht spreken dat het al niet eerder de gelijkmaker te verwerken kreeg. En nu eenmaal die gelijkmaker is gevallen en PSV dan wat meer op de deur begint te kloppen. Dan is het Twente dat gelijk nog een keer de trekker overhaalt. Dat is een hard gelach voor het elftal van Peter Bos. En voor PSV is het dan zaak om snel de rug weer te richten. En in de paar minuten die nog te spelen zijn. En een paar is in dit geval 6. Toch iets uit de kast proberen te trekken. Flamingo, die erbij is gekomen op middenveld voor Paul Banner. Die dan hier de duels aan het uitvechten is. Ja, die krijgt nu te horen, ga maar in de spits staan. Want we kunnen nog wel een targetman daar gebruiken. Flamingo dus in de spits bij PSV. Til en Mijnans daar een beetje omheen. Baraktarevic en Perisic moeten dan voor de aanvoer gaan zorgen. Maar vooralsnog is de bal achterin bij PSV. Bij Geertruida, die een miscommunicatie had met zijn collega Obispo. Waar uiteindelijk de 3-2 uitviel. Nu Sano, die er goed tussen zit, moet hem dan wel afgeven. Ja, dan speelt hij de bal weer te ver voor zich uit. Ik zei het in de eerste helft al en in de tweede helft is dat niet veranderd. Het is geen Kodai Sano-wedstrijd. Hij zit er soms wel net slim met zijn voetje tussen. Maar op duels verliest hij het toch vaak vandaag in Enschede. En dat is toch jammer. Nu wordt er geclaimd door PSV dat er een hensbal wordt gemaakt door Bart van Rooij. Die nu doorgelopen is en dan de bal kan voorleggen bij de tweede paal. Ja, dan is daar Lucas Vennegoor-Wesseling. Die gelukkig nog Geertruida in zijn nek krijgt. Komt er een corner voor FC Twente. Ik was aan het vertellen dat FC Twente wel meerdere kansen heeft gekregen. Die heeft wel de mogelijkheden gekregen. Waar een van de doelpuntenmakers er bij Twente uitgaat overigens. Younes Taha. En voor hem in de plaats komt Thomas van der Belt nog in het veld. Twente dus wel de kansen gekregen. PSV probeerde het wel in de tweede helft. Maar het was een beetje alsof de verdediging van FC Twente een verstopt doucheputje was. Er kwam eigenlijk niks doorheen. Geen kans, geen mogelijkheid. En dus ook geen doelpunt in de tweede helft van PSV. En dat lukte Twente wel. Daardoor Twente nu op de voorsprong. 3-2. En wat gaat dat verder nog brengen? Het is een corner voor de thuisploeg. Die, als ze nu een doelpunt maken, helemaal in veilige haven zijn. Corner komt, wordt gekopt door Vennegoor-Wesseling. Afvallende bal, wordt wel verwerkt op PSV. Wordt gekraakt, opgevangen door Zerouki. Ja, een paar minuten nog te gaan. 3,5 om precies te zijn. En heel veel blessuretijd zal er niet bij komen. Maar nu PSV wellicht met Baraktarevic aan de rechterkant. Die is nog fris. Die moet dan nu de actie inzetten ten opzichte van Zerouki.

is aansluiting. Bayrak Tarevic gaat er voorbij. Geeft hem voor, ja, in de handen van Lars Hoenestal. Oh, wat een kans voor PSV om dan hier toch nog iets te doen. Maar het mislukt. En dus blijft het op 3-2 voor PSV. Gaan we richting de laatste minuten. En dan kijken of er nog iets gaat gebeuren in dit duel.

0: Stella Lefty, Boston. We gaan snel weer naar de Goalsvesten. Kijken of PSV de eerste nederlaag zou kunnen voorkomen. Yannick, de laatste minuten zijn voor jou.
1: Het is nog 20 seconden tot aan de blessuretijd. En dan gaan we zometeen een bord de lucht in zien gaan. Waarvan de thuissupporters hopen dat daar zo min mogelijk tijd op staat. En jij en ik en alles wat PSV lief heeft hoopt dat er nog wel wat tijd bij gaat komen. Tijd die PSV nodig zal hebben om hier een nederlaag te voorkomen. Dan gaan we nu horen hoeveel minuten erbij gaan komen. Het is 3 minuten en daar zijn ze blij mee hier in Enschede. 3 minuten die in zijn gegaan en die Kovar snel moet gaan benutten. Maar die blijft met de bal in zijn handen staan. Dan is het Sano die wordt aangespeeld. Sano die de bal opdrijft. Twente heeft het hermetisch gesloten en geeft ze ongelijk. PSV moet daar proberen iets op te gaan verzinnen. Geertruida die de bal mee opdrijft. Dan Mijnans, bal meegeven aan Geertruida. Bayraktarević, maar die staat helemaal achterin om de bal op te halen. Mauro die dan de bal meegeeft. Heeft aan Perisic, die met links en rechts altijd nog wel een voorzet in huis heeft. Nu kiest voor de bal richting Guus Til. Kan die dan een voorzet geven? Ja, dat kan. En daar dan de afvallende bal, omdat de voorzet richting Flamingo werd weggekopt. Bayraktarević moet dan de actie inzetten. Aan de rechterkant inmiddels. Ten opzichte van Nijstad. Ja, die wint dit duel. Maar PSV houdt de bal over. Mauro pompt die bal erin. Nou, daar komt dan de voorzet. Komt een kopbal? Nee, hij wordt gekraakt. En dan is het Weghorst die de bal kan wegwerken. Gaat de bal over de zijlijn. En zijn we 1 minuut van de 3 blessuretijdminuten verder. 2 minuten dus nog te gaan. En oh, wat een waardeloze ingooi van Mauro richting Dest. Maar daar zit gewoon een speler van Twente tussen. Ja, dit is toonbeeld van hoeveel er misging in de tweede helft bij PSV. Want wat is dat toch slordig gedaan. Perisic die dan weer helemaal moet gaan meeverdedigen. Dit is tijdwinst en terreinwinst. En hoor ze eens juichen hier het thuispubliek. Want als de duels ook nog gewonnen worden, ja, dan is de overwinning van PSV of het gelijke spel echt heel ver uitzicht. En wordt het heel lastig om er hier nog iets uit te gaan halen. En ik heb ook al eerder in deze tweede helft gezegd, PSV heeft het over zichzelf afgeroepen. Want het ging mee in de duels en het ging mee in de strijd met FC Twente. Terwijl het voetballend, zeker in die fase dat Guus Til 2 keer iets kon doen in de eerste helft, toch echt de bovenliggende partij was. En dat normaal gesproken ook echt wel moet zijn ten opzichte van Twente. Maar het is wederom een lastige uitwedstrijd gebleken. Waar de eerdere lastige uitwedstrijden tegen Ajax en tegen FC Utrecht een goed resultaat opleverden, gaat dat hier in Twente, in Enschede, niet gebeuren. Er wordt weer een overtreding gefloten. Weghorst laat de bal nog maar weer eens een keer liggen. Waardoor er weer tijdwinst is. En weer de vrije trap wat later genomen kan worden door Max Bruns. Halve minuut nog te gaan. Nou, dan moet die bal verderop. Zerouki die dan wijst. Jongens, ga maar naar voren. Dat zal dan in de hoek zijn om daar dan de bal een beetje vast te houden. 20 seconden nog te gaan. Ik kan me niet voorstellen dat hier nog heel veel aan de extra tijd wordt toegevoegd. Weghorst die dan de bal nog kopt. Ja, dan kan Kovar de bal misschien nog 1 keer naar voren trappen. Misschien komt er nog 1 keer een mogelijkheid. Maar dan moet hij snel zijn. 5 seconden nog te gaan. Mauro die de bal nog ontvangt. Ja, en dan fluit Guzebu het af. En heeft Twente gewonnen. Is PSV dus koploper af. PSV leidt een hele pijnlijke en dure nederlaag. Zo vlak voor de interlandbreak. Dat is het einde van een periode vol met lastige wedstrijden voor PSV. Maar ook een periode waarin PSV toch te veel schade heeft opgelopen. Dat begon in de voorbereiding al. Dat is dan nog geen puntverlies. De Johan Cruijffschaal werd verloren tegen Fortuna Sittard in de thuiswedstrijd in het Philipsstadion. De openingswedstrijd van het seizoen werden punten verloren. In de Champions League werd gelijk gespeeld. En nu verliest PSV dus in Twente. En staat het na vandaag op de 3e plek van de Eredivisie. En mag het van geluk spreken dat Ajax gisteravond niet gewonnen heeft. Zo zijn de druiven voor Peter Bos en zijn elftal zuur. Heeft hij een paar weken om iets te gaan bedenken. Want we gaan dus richting de interlandperiode. En dan is er voor de achterblijvers wat tijd om te gaan trainen. Maar PSV heeft nog herstelwerkzaamheden te verrichten. En had de kans om hier een heel belangrijke overwinning uit het vuur te slepen. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Het wordt een nederlaag. 3-2 voor FC Twente. En dat wordt een lange terugrit voor al die PSV-fans die terug moeten rijden naar Eindhoven. 3-2 in het voordeel dus van FC Twente.

Dancing in the Flames, The Weeknd op Glow FM en Studio 040. Helaas verloren Twente tegen PSV. Einduitslag 3-2. Yannick Eeling, heel erg bedankt voor jouw verslag. Je zat er in je eentje, je hebt het toch maar gedaan. En rij voorzichtig op de weg terug naar huis. Wat ons nog rest is zometeen kaartjes nog weggeven voor die wedstrijd tegen PSV tegen Heerenveen op 9 oktober. En hoe belangrijk is onze support nu voor ons PSV? Wedstrijd verliezen is nooit leuk, dus je kunt erbij zijn. 9 oktober, PSV Heerenveen.

0: Maiden. Mooie muziek. Erik, don't lose that number. Zo kan ik die plaat ook omketten. In plaats van Ricky, don't lose that number. Erik, don't lose that number. En welk nummer moet ik dan niet verliezen? Dat is het nummer van Jeroen. Want Jeroen, die heb ik op dit moment aan de telefoon. Goedemiddag, Jeroen.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, want jij had ook een appje gestuurd dat jij heel graag 9 oktober naar die wedstrijd wil. PSV tegen Heerenveen.
1: Klopt, inderdaad. Ja,
0: ja, en onze support hebben de jongens van PSV, onze jongens hebben die nu eigenlijk harder nodig dan ooit.
1: Ja, dat is inderdaad waar, ja.
0: Dat is waar, ja. Want ik zit hier een beetje met een kater. Hoe is het met jou?
1: Ja, jawel. Ja, het, ja. 75 minuten hadden ze vanaf moeten fluiten.
0: Ja. Nieuwe spelregel op het moment dat je... Ja, dat zou wat zijn inderdaad.
1: Je hoopt het niet. Het hing natuurlijk wel een beetje eigenlijk in de lucht.
0: Ja.
1: Helaas. Dat zie je liever niet en dat zeg je ook liever niet. Maar goed, het...
0: Het is niet anders.
1: Het is niet anders.
0: We gaan de interlandperiode nu in. Een aantal spelers die gaan in het interlands voetballen. En 9 oktober dan gaan we weer voetballen voor de Vriendenloterij Eredivisie. PSV tegen Heerenveen. En ik kan het heel lang maken en heel kort, maar ik ga op de knop drukken. Jij bent erbij, Jeroen.
1: Oh, super.
0: Ja, jij bent erbij die 9 oktober. Rare aanvangstijd, is op een vrijdag en ik zag net in het schema staan dat de wedstrijd om 5 uur 's middags begint.
1: Oké. Okay.
0: Dus dan moet je op tijd vertrekken. Waar kom je vandaan?
1: Ja, het Gravendeel.
0: Ja, precies.
1: Tussen Dordrecht en Rotterdam.
0: Ja, we hadden er straks iemand uit Doetinchem. Dario die neemt Jason mee vanuit Doetinchem en jij komt dan vanuit Schravendeel. Die ga je meenemen, want je krijgt niet 1, maar 2 kaartjes.
1: Ik denk mijn vader.
0: Je vader?
1: Als die het kan regelen.
0: Hoe heet je vader?
1: René.
0: René en Jeroen uit Schravendeel, die gaan aanwezig zijn bij PSV tegen Heerenveen. We hebben jullie zo'n heel hard nodig.
1: Ja.
0: Daar komt het op neer. Ja, we hebben allemaal een beetje kater, ik ook. Dus ik hoop dat het een beetje het zuur weg kan halen, dat je er naartoe kan gaan.
1: Ja, dit is inderdaad, dan sluit je hem nog wel af met een positief gevoel.
0: Ja, precies. Nou, jij bent er in ieder geval bij samen met je vader, René. Blijf nog even hangen, dan gaan we nog een paar plaatjes draaien hier.
1: Ja.
0: Proficiat.
1: Dankjewel.

Marshmello, Cameron Whitcomb en Hallo. En je luistert nog steeds naar PSV Live in de aftermath. Wat een kater voor ons PSV. Verloren in Twente, in Enschede, van FC Twente. FC Twente tegen PSV. Eindstand 3-2. Het werd aanvankelijk een 1-0 voor Twente. Dat was al heel snel in de 14e minuut. Vervolgens Gusteel in de 26e minuut maakte dit de 1-1. Om vervolgens in de 29e minuut de 1-2 binnen te schieten. En toen 79e minuut Wout Weghorst de 2-2. En Wijtman die scoorde in de 83e minuut de 3-2. Waarmee FC Twente dus deze wedstrijd heeft gewonnen. Er is nog meer gevoetbald vandaag. Moet ik even naar de wedstrijden toe. Waar zijn ze gebleven? Ze schieten van mijn scherm af. Even kijken. Tegelijkertijd is AZ tegen Telstar ook gevoetbald. Dat is geëindigd in een 1-0 overwinning voor AZ. En zometeen om 4:15 over 5 minuten dan begint de wedstrijd NEC tegen Go Ahead Eagles. En dat is de laatste wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. De 7e speeldag. En als je dan gaat kijken naar de stand van de Eredivisie op dit moment. Feyenoord staat bovenaan met 17 punten. PSV die staat daar. Deze stand is niet helemaal bijgewerkt hier. Dus nou goed, PSV staat is in ieder geval van de koppositie af. Dat is heel jammer, maar goed, we zitten pas vroeg in het seizoen. Dus dat komt echt wel weer goed. Je spreekt hier met een ras optimist natuurlijk. Dit was PSV Live op beide zenders. Ik bedoel FM Studio 040. Wij gaan dadelijk weer uiteen. Dus dat betekent dat de normale programmering van beide zenders weer opgepikt gaat worden. Dit was PSV Live. Tot volgende week. Vrijdag over een kleine 3 weken. De 9e oktober. Vanaf 5:00 middags is die wedstrijd PSV tegen Heerenveen. Die hoorde net Dario, die heeft kaartjes gewonnen. Die neemt Jason mee en Jeroen, die neemt zijn vader René mee. Die zijn erbij en hun support is heel hard nodig om onze jongens er weer bovenop te krijgen. PSV Live zal dan om 4:00 middags van start gaan. Dit was PSV Live. Wat mij betreft graag tot een volgende keer. This

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends, ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O. Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 5 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exit. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 3:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Bij de afrit Geldermalsen is de vertraging een kwartier. Op de A16 Breda-Rotterdam bij het Dordrecht Centrum 10 minuten extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook 10 minuten.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Op zoek naar een nieuwe vloer of raamdecoratie? Kom dan naar de nieuwe showroom van Brabant Vloeren aan de Bosdijk 900 in Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste woontrends. Ontdek onze uitgebreide collectie PVC-vloeren, raamdecoratie en vloerkleden en ontvang persoonlijk advies van onze specialisten. Bezoek onze nieuwe 1500 vierkante meter grote showroom en ontdek waar thuis begint. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Sven Engelen.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
4: Design dat je raakt, comfort dat je voelt, rijden zoals jij dat wilt. Upgrade your senses. Ervaar deze automobiel, Alfa Romeo en Lancia bij Nefkens. Plan nu jouw proefrit op nefkens.nl en ontvang een exclusieve carparfum.
5: De koude dagen komen er weer aan. Tijd om te investeren in het ontwikkelen van jezelf, je medewerkers of je bedrijf? Bij De Laat Kenniscentrum vind je ruim 200 opleidingen, bedrijfstrainingen en bedrijfscoaching met startgarantie. Voor medewerkers, teams en organisaties. Wil je een vrijblijvend advies? Bel 040 248 5582 of kijk op delaatkenniscentrum.nl.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 13 oktober naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Rolf van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die hier onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de vijfde en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zet Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

bye.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzegen. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen, ik moet.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jeroen van Kampen, het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzege voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen Die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU kan bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimpels Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Dat gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8. Aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij zo'n 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.